Koninkrijk zijn gevonden met nieuwe informatie. Een middelbare school in Groningen heeft een schoolreis van 5 VWO naar Praag voortijdig afgebroken. Dat gebeurde nadat de helft van de leerlingen volgens de schoolleiding over de schreef ging. Zo waren ze na middernacht nog op straat, werd er alcohol gedronken. En al hebben ze niet voor incidenten gezorgd in Praag, toch moeten alle 150 leerlingen daarom eerder naar huis. Het weer op de meeste plaatsen droog en het is tussen de 14 en 18 graden. Overdag begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon en het wordt een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op de bezette westelijke Jordaanhoever zijn twee Palestijnse tieners doodgeschoten en enkele anderen raakten gewond. Volgens de Palestijnse autoriteiten gebeurde dat bij een aanval door het Israëlische leger en kolonisten. Volgens Israël waren troepen naar het dorp gegaan om politieagenten en een burger te beschermen na een ruzie over vee. Er zou zijn geschoten toen er met stenen naar het leger werd gegooid. Palestijnen op de Westoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. De Israëlische nederzettingen zijn volgens het internationaal recht illegaal. De regering Trump is opnieuw door een rechter teruggefloten voor pogingen om het geboorterecht in te perken. Het idee was dat kinderen van illegale migranten en mensen die tijdelijk in de VS zijn niet automatisch staatsburger worden. Het Hoge Rechtshof oordeelde in juni al dat de plannen in strijd zijn met de grondwet. Daarop kwam Trump met een afgezwakte versie, maar ook die is nu verworpen. De regering heeft nog niet gereageerd op de afwijzing. Bij een vermoedelijke steekpartij in Hogeveen is gisteravond een man overleden. Twee verdachten zijn aangehouden. Omstanders zeggen tegen RTV Drenthe dat ze de man een ruzie zagen maken op een kruispunt. Het slachtoffer zou plotseling in elkaar zijn gezakt. Gezien de verwondingen van de man denkt de politie dat hij is doodgestoken, maar er wordt nog een slag om de arm gehouden. Over de identiteit van het slachtoffer kan de politie in Hogeveen nog niet zeggen. De Amerikaanse jazzzangeres Cassandra Wilson is overleden. Ze was een van de grote jazznamen in de jaren 80 en 90. Ze kreeg onder meer een Grammy voor haar werk en trad op bij het North Sea Jazz Festival. Waaraan de zangeres is overleden is niet bekendgemaakt. Cassandra Wilson was 70 jaar. Het weer, op de meeste plaatsen droog. En het is tussen de 14 en 18 graden. De ochtend begint grijs, met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon. En dan wordt het ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

straten. Met alleen de maan als zijn kompas. Niemand die hem ziet de weg verlaten. Lang geleden dat hij echt

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op de bezette westelijke Jordaanoever zijn twee Palestijnse tieners doodgeschoten en enkele anderen raakten gewond. Volgens de Palestijnse autoriteiten gebeurde dat bij een aanval door het Israëlische leger en kolonisten. Volgens Israël waren troepen naar het dorp gegaan om politieagenten en een burger te beschermen, na een ruzie over vee. Er zou zijn geschoten toen er met stenen naar het leger werd gegooid. Palestijnen op de Westoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. De Israëlische nederzettingen zijn volgens het internationaal recht illegaal. De inzet van de ME in het Gelderse dorp Overasselt is beëindigd. Die was er nadat dinsdag iemand om het leven kwam bij een gewelddadig schietincident. Een groep gemaskerde mannen liep toen door het dorp. De politie zegt in het onderzoek wapens te hebben gevonden in Overasselt en de omgeving daarvan. Er zijn 35 mensen aangehouden. Op de A9 tussen Velzen en Beverwijk liepen gisteravond paarden op de snelweg. Volgens NH Nieuws moesten automobilisten hard remmen omdat de dieren de weg overstaken. Het ging om een groep van 12 paarden die waren ontsnapt uit een weiland in de buurt. Na een uur wisten de politie en Rijkswaterstaat de dieren van de A9 te krijgen. Er zijn geen ongelukken gebeurd. De gemeente Amsterdam heeft 19 fonteinen in de stad uitgezet, omdat in het water van een aantal fonteinen te hoge waarden van de poepbacterie zijn gevonden. De E. coli-bacterie zit niet in alle fonteinen, maar sommige fonteinen hebben niet de juiste zuiveringsinstallatie en zijn uit voorzorg uitgezet. De bacterie kan in het water zijn gekomen door uitwerpselen van dieren. Mensen kunnen er maag- en darmklachten van krijgen. Wanneer de fonteinen weer worden aangezet is niet bekend. De andere 69 fonteinen in Amsterdam blijven gewoon aanstaan. Het weer op de meeste plaatsen droog. Het is tussen de 14 en 18 graden. De ochtend begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon bij 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op de bezette westelijke Jordaanoever zijn twee Palestijnse tieners doodgeschoten. Dat zou zijn gebeurd door het Israëlische leger. Die zouden op de tieners hebben geschoten toen er met stenen werd gegooid. Palestijnen op de Westoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. Bij een uitgebreide zoektocht in en rond Overasselt zijn wapens gevonden. De politie meldt dat de inzet van de ME in de omgeving klaar is. Ook buiten het zoekgebied zijn wapens gevonden, zoals in Wijchen iets verderop. De politie wil verder geen details geven, maar roept inwoners van Overasselt op alert te blijven. Er wordt nog onderzocht of de wapens een link hebben met het gewelddadige schietincident van dinsdag, waarbij iemand om het leven kwam. Bij een vermoedelijke steekpartij in Hoogeveen is gisteravond een man overleden. Twee verdachten zijn aangehouden. Omstanders zeggen tegen RTV Drenthe dat ze de mannen ruzie zagen maken op een kruispunt. Het slachtoffer zou plotseling in elkaar zijn gezakt. Gezien de verwondingen van de man denkt de politie dat hij is doodgestoken, maar er wordt nog een slag om de arm gehouden. Over de identiteit van het slachtoffer kan de politie in Hoogeveen nog niet zeggen. De Amerikaanse jazzzangeres Cassandra Wilson is overleden. Ze was een van de grote jazznamen in de jaren 80 en 90. Ze kreeg onder meer een Grammy voor haar werk en trad op bij het North Sea Jazz Festival. Waaraan de zangeres is overleden is niet bekendgemaakt. Cassandra Wilson was 70 jaar. De Amerikaanse basketbalclub Los Angeles Clippers wordt zwaar gestraft voor het omzeilen van het salarisplafond. De club moet $30 miljoen betalen en de eigenaar wordt een jaar geschorst. Via een omweg had de club geregeld dat een sterspeler meer verdiende dan was toegestaan. Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog en het is tussen de 14 en 18 graden. De ochtend begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe de zon en het wordt ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De kwaliteit van het zwemwater in Nederland verbetert nauwelijks, blijkt uit onderzoek. Naast bacteriën en blauwalgen zitten in zwemwater vaak ook meer chemische stoffen dan volgens de norm gezond is. Zwemmers krijgen daar geen informatie over, zeggen de onderzoekers. Het zwemwater werd onderzocht om te achterhalen of het schoner is dan oppervlaktewater en of het beter beschermd wordt. Dat blijkt niet het geval. 10 jaar geleden zaten er minder chemische stoffen in het water. Hoe groot de risico's voor de gezondheid zijn, weten de onderzoekers niet. Op de bezette westelijke Jordaanoever zijn 2 Palestijnse tieners doodgeschoten, zeggen de Palestijnse autoriteiten. Dat zou zijn gebeurd door het Israëlische leger. Die zouden op de tieners hebben geschoten toen er met stenen werd gegooid. Palestijnen op de Westoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. De inzet van de ME in het Gelderse dorp Overasselt is beëindigd. Die was er nadat dinsdag iemand om het leven kwam bij een gewelddadig schietincident. Een groep gemaskerde mannen liep toen door het dorp. De politie zegt in het onderzoek wapens te hebben gevonden in Overasselt en omgeving. Er zijn inmiddels 35 mensen aangehouden. Een Amerikaanse rechter heeft ook de afgezwakte plannen van de regering Trump verworpen om het geboorterecht in te perken. Eerder was er ook al een ander plan van president Trump afgewezen. Trump wil dat kinderen van illegale migranten die in de VS geboren worden niet automatisch Amerikaans staatsburger zijn. Die plannen zijn volgens de rechter in strijd met de grondwet. In fonteinen in Amsterdam is de poepbacterie gevonden. Daarom zijn 19 fonteinen in de stad uitgezet. Waarschijnlijk is de bacterie van uitwerpselen van dieren in het water gekomen. De gemeente gaat per fontein bekijken wat er nodig is om vervuiling te voorkomen. Het weer, de dag begint grijs. Er zijn enkele buien, maar in de middag breekt vanuit het westen af en toe de zon door. Het wordt een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
3: Thank you. Goedemorgen allemaal. Het is 6:02 op deze 3 september. Marcel in de Morgen gaat beginnen. Tot 10:00 vanochtend de ochtendshow met verkeersinformatie van de ANWB. 1 melding van een afgevallen lading op de A12. Oh jee. Utrecht-Arnhem, daar zijn de spanbandjes niet goed gegaan, zeg maar. Tussen knooppunt Grijshoort en Nijmegen. Daar is een afgevallen lading gemeld. De verbindingsweg is daar gesloten. Is dicht.
1: Marcel de Vries.
3: Toi, toi, toi, allemaal.

0: Daar willen ze meer. En willen ze meer hard of willen ze zacht? Nou, wat wil jij? Dat is misschien nog veel belangrijker. Jij die nu zit te luisteren naar Sterren NL Radio. Goedemorgen. Heb je zin in een zachte? Dan heb ik dit liedje voor je.
1: Ik zoek haar ook en te vergeefs, zolang ik leef.
0: Stef Bos.
1: Want papa.
0: Papa.
1: Ik lijk steeds.
0: Scoort altijd heel hoog in de top 1000 die we volgende maand weer hebben. En

0: moet zuipen. Nou, nog even wat koffie zuipen. Dat doen we. Laat maar weten, waar heb je zin in? De zachte van Stef Bos of de harde van de Party Freaks? Je kan het insturen met het woordje hard of zacht in de NPO Luister-app.
1: Hey, Clubby! Ja, bijzondere goede ochtend. Marcel Klaproosje, Tidia Schoonheid, yo!
2: Yo!
1: Daar gaat hij weer, hè? Tiger tankie gestart. En we gaan weer naar een mooi golfbaantje. Dit keer op de andere locatie. Hé, hey Marcel, ja. De donderdag, hè? Piraten donderdag.
0: Dat is hem.
1: Ik zat zo te denken aan zo'n oud klappertje van Gert Timmerman. Zoek hem er maar weer bij.
0: Zo.
1: Hey Clubpie, het is hier 17 graadjes boven de snorkel. We gaan weer verder met de grietjes verducateren. Mooi hè. Oh, daar knappen ze van op. Ik zeg, geniet van de dag. Doe geen dingen die ik ook niet doe. Tiet om. Afknijpen en droog zwaaien.
3: Want als de werkdag is begonnen.
0: Ik dacht dat jullie alleen maar gras maaiden.

0: onze Tinus is er ook. Hoor maar eens even.
1: Goedemorgen.
2: Ja.
0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe is het, Tinus?
1: Ja, goed.
0: Mooi.
1: Ja.
0: Wil je erover praten?
1: Nee.
0: Oh.
1: Ja, nee, het gaat helemaal uitstekend.
0: Fantastisch.
1: Ik ben helemaal blij. Ik ben gisteren bij de tandarts geweest. Alles was goed, geen gaatjes.
0: Oh, weet je hoe ze een tandarts in het Fries noemen?
1: Ja.
0: Ja, ik noem het zo nooit, hoor. Want je hebt, bij ons heb je meerdere talen onderling, zeg maar. Dat noemen ze de Tuskendokter.
1: De Tuskendokter?
0: Ja. Tusken, dat zijn dan tanden. En dokter is, ja, dokter. Arts.
1: Mm.
0: Tandarts, Tuskendokter, ja. Maar goed, je verhaal.
1: Dat was eigenlijk...
0: Was allemaal goed.
1: Ja, was allemaal goed.
0: Keurig.
1: Ja.
0: Geen tandsteen...
1: Ja, dat heb ik altijd een...
0: Dat doen ze altijd bijna.
1: Ja, ik heb het altijd op één plek. En ik heb vroeger een beugel gehad. Like everybody op mijn leeftijd.
0: Ja, ja.
1: En ik kan nooit zo goed met de tandenborstel aan de onderkant van mijn gebit. Zeg maar aan de andere kant borstelen. Dus aan de achterkant van mijn tanden.
0: Daar kom je niet met de borstel.
1: Nou, daar zit dus zo'n draadje.
0: Oh.
1: Maar goed, daar kun je heel moeilijk met je tandenborstel komen.
0: Ah, zo.
1: Dus er zit altijd tandsteen op dat draadje.
0: Dat snap ik wel, ja.
1: Maar ja,
0: hoe lang moet je dat draadje erin houden dan?
1: De rest van mijn leven.
0: Zo. Meen je niet?
1: Ja.
0: Oh.
1: Ja, want anders groeien je tanden weer helemaal terug.
0: Oh.
1: Dan heb je echt voor saus die beugel gedragen.
0: Dat moet je ook niet hebben natuurlijk. Ja, nee. Ik heb geen idee. Ja, onze zoon die heeft een beugel. Dat,
1: Ja, maar die heeft geen vaste, toch?
0: Ja, nu wel. Ja, met blokjes. Ja,
1: oh, met blokjes zit, nu. Oh, nou, dan krijgt hij dat ook.
0: Oh, ja?
1: Maar het is best wel af en toe wel vervelend. Want af en toe laat er dus wel eens zo'n ijzerstukje, zo'n draadje los.
0: Ja.
1: Of dan springt er iets of zo. En dan moet je dat weer laten lijmen. Zonder wel gedoe, maar.
0: Oh, gedoe. Gedoe, Tinus.
1: Gedoe. Maar nou. Hoort erbij.
0: Ik hou niet van gedoe. Ik heb echt een... ik zal het even plat zeggen. Mag wel, hè. Er luisteren nog geen kinderen. Oh ja, luisteren misschien wel kinderen. 13 of 16. Ja, ik heb een teringhekel aan gedoe. Ja, echt. Zo, ja. Dat loop ik ook meestal uit de weg. Gedoe.
1: Nou, dan hoop ik dat je zoon dadelijk nooit een draadje loskrijgt.
0: Dan gaat hij laatst wel.
1: Of als een beugel zelf. Oh, dat heb ik ook wel eens gehad, ja.
0: Ja, ze moest er een kniptank bij komen.
1: Oh.
0: Ja.
1: Echt, maar ik heb echt nachtmerries aan een beugel.
0: Ja, ik heb het nooit gehad, dus ik kan er niet over meepraten. Dus dat hoofdstuk laat ik even aan mij voorbij gaan. Ik zie het alleen van de zijlijn nu momenteel. Goed jongens, de donderdag aflevering van Mars en de Morgen. We hebben er zin in, we hebben veel leuke dingen, veel goede muziek weer meegenomen. Dus laat het lekker over je heen komen. En je mag altijd meereageren tijdens dit programma. Dat zeggen we misschien niet heel vaak, maar ik wil het toch wel even benoemd hebben. Je mag alles kwijt.
1: Ja.
0: Wij staan er graag voor open, we lezen ook alles. Misschien hoor je het niet altijd, maar stuur gerust je bericht in. NPO Luister. Jongeren die blijken vaker slachtoffer van online fraude dan ouderen. Wij trappen daar vaker in. Nou ja, ik ben ook al wat oudere jongeren natuurlijk inmiddels. Uit onderzoek van ABN AMRO blijkt dat 1 op de 7 18 tot 35-jarigen... het afgelopen jaar werd opgelicht tegenover 5% van de 65-plussers. Criminelen die zoeken namelijk jongeren vooral op via TikTok, Instagram en WhatsApp... met nep-webshops, crypto-scams... En steeds overtuigendere AI-deepfakes. Dat is wel wat. Nou, ik had toevallig gisteren, voor het eerst ben ik er weer eens ingetrapt... in zo'n phishing-ding. Maar dan is dat van ons bedrijf, is dat,
1: oh,
0: zeg
1: dat
0: maar.
1: Doen ze zo vaak. Hè? En ik ben er nu al zo vaak ingetrapt dat ik dan op die mail klik... Oh, je bent er ingetrapt.
0: Nou, ik had dat nu mailtje. Toevallig.
1: En nu klik ik nergens meer op. Ja, want ik weet welke dat is, want die was heel verleidelijk. Waar ging die ook weer over?
0: Dat was van ons, een van onze leidinggevenden, was dat.
1: Ja, over...
0: Van Paul. Die had dat. Had jij die ook, of niet?
1: Oh, nee, die had ik niet. Ik had weer een andere.
0: Oh, hier. Presentatie gedeeld met jou. Oh, ik denk, nou ja, dat ja, via Google Slides. Maar dat had ik nog nooit van gehoord. Maar ik denk, ja, het zal zo zijn. Google die verandert ook nog wel eens wat. Maar ik heb erop geklikt en het lijkt erop dat je nog wat met phishing stond. Er.
1: Oh.
0: Nou ja.
1: Ik weet niet meer wat ik had, maar ik had wel een goeie dit keer. En ik dacht, ik ga er toch niet op klikken.
0: Oh. Ja, het lijkt heel echt namelijk. En dan denk ik, ja, kom op zeg. Nou ja. Een opmerkelijke avondspits gisteren op de A9. Een complete kudde paarden die draafde gisteravond over de snelweg. De Wijkertunnel richting Alkmaar die moest daardoor tijdelijk dicht. En verschillende hulpdiensten die kwamen in actie om de dieren veilig van de weg te krijgen. Vermoedelijk waren de paarden ontsnapt uit een weiland. Ja, zo'n open deurtje. Rond 8:30 kon de tunnel weer open. Gelukkig. Ellende. Dat was in plaats van een paard in de gang, een paard op de weg.
1: Nou, paarden. Het waren paarden. Echt heel veel.
0: Vandaag is grijs, enkele buien. Vanmiddag zon bij 22 tot 23 graden. Vanavond iets meer wind. Laat even weten wat je wil met hard of zacht. Heb je zin in Stef Bos of de Party Freaks?
3: Als de

0: Heeft hij niet, dit weekend heeft hij zijn feest, dacht ik. Ja, jij weet het ook niet uit je hoofd, hè? Volgens mij aan mijn hoofd.
1: Of volgende week. Ja, ik weet wel dat het ergens eerdaags is.
0: Ja, dat dacht ik wel zo'n beetje. Sander Kwart in ieder geval. Tapster uit Tijuana. Hard of zacht. We spelen hard of zacht. En ik wil heel graag van je weten, waar heb je zin in? Een zachte?
2: Ik zoek haar ook en te vergeefs.
0: Dan wordt het deze van Stef Bos.

0: Met schorre chef.
1: Schorre, ja. Ook, dan ga je ook raden op
2: het
1: leven.
2: Het concert van Sander Korte is morgen trouwens.
1: Kijk, zie je wel.
2: In de 013 in Tilburg.
1: Tilburg. Nou, misschien zijn er nog kaarten, jongens. En heb je niks te doen, dan is dat een mooie aangelegenheid.
2: Zeker heen gaan, ja.
1: Zeker heen gaan. Ja. Superleuk. Even kijken. Goedemorgen.
3: Maar zo, goedemorgen. Doe maar hard. Yo!
1: Doe maar hard. Doe maar hard. Oké, die noteren we even. We gaan het zo meteen eens even peilen. Roger is ook bij.
4: Roger. Oh, hey, Marcel. 10 jaar. Hey, Marcel. Ja. Nog 2 dagen werken. En dan hebben we lekker vakantie.
1: Dat meen je niet.
4: Heerlijk. Hey, Marcel. Ja. Elt en Rixie. Die ken jij wel, hè?
1: Ja.
4: Zullen we die zo weer een keer gaan draaien? Ik heb hem lang niet meer gehoord. Nou... Kijk maar even wat je doet. Ik zou zeggen, knal hem erin, Marcel. Adjo.
1: Adjo, jongen. En mochten we elkaar niet meer spreken... wat natuurlijk wel redelijk aannemelijk is als er maar een paar dagen zijn... fijne vakantie. Ik weet niet of je weggaat. Maar wij zijn mee te nemen, hè? Wij als sterren. Je kan ons gewoon handig op de app meenemen. We zijn overal.
2: Overal in de wereld.
1: On the world, yes. Anouk is ook bij op deze vroege ochtend. Appen we je eens op de vroege morgen, zegt ze. Want ze appt nog wel eens op zaterdagmiddag. Dan komen ze van de markt af. En dan luisteren op zaterdagmiddag naar het Piratenuur.
2: Oh,
1: wat er overigens
2: gezellig.
1: Zaterdag weer is. Hè? Zaterdag weer live uit de Piratenuur.
2: Nou.
1: Zeker wel. We reden er net langs. Was een container van de aanhanger gevallen. Ah, dat was net met die afgesloten afrit. Oké, kwartiertje omrijden richting Wijchen. Kwartiertje meer tol betalen. Oh ja, dat moet je dan ook. Ja, dat moeten vrachtwagens tegenwoordig, toch?
2: Oh, ja.
1: Ja, nou, zet hem op.
2: Sunt.
1: Zeker Sunt. Dan hebben we hier Bertus. Goedemorgen, Bertus.
5: Goedemorgen, Marcel. Goedemorgen, Tinia. Het is donderdag. Ja, ja. En dan komt de grote vraag weer.
1: Ja.
5: Wordt het heuken of beuken? Jawel. Ik zou zeggen, normaal met deurdonderen of... Ja, die kip al wel stok, jongen. Nou... Hoi, hem op de Vrijlaan. Ciao, ciao. De show must go on.
1: Ja, ik heb overal veel zin in eigenlijk. Ik ben wel van de boerenrock. Ik hou ook ontzettend van de 90s. Dat waren mijn glory days, zeg maar. De 90s. Ja, toevallig had ik het er gisteren over met... Ik ben in de jaren 90 ook begonnen met radio maken.
2: Ja.
1: Maar ik ging solliciteren bij de lokale omroep. Dat was in 1996. Stond er iets in de krant. En dan werd ik snel uitgehaald. En toen ineens kreeg ik een flashback. Ik weet nog dat ik door mijn buurvrouw naar de lokale omroep ben gebracht. Naar Dokkum, daar woonde ik toen nog niet. En die heeft toen ook gewacht tot mijn gesprek daar klaar was.
2: Oh, wat lief.
1: Ja, en volgens mij zat ik 2 weken later zat ik op de radio.
2: Wat cool zeg. Ja.
1: Maar ik deed toen al geheim zenden. Maar daar mag je niet over praten, hè? Anders is het niet meer geheim natuurlijk. Stiekem een zender. Nog even 1 appie van Jesper. Goedemorgen.
6: Marcelke, Tinia, Clubpie, goedemorgen. Ja, mensen, donderdag alweer. De laatste donderdag van de week. We gaan er weer wat moois van maken.
1: Ja.
6: Fijne uitzending. Maak er een mooie show van. Werk ze. En ciao, de bako.
1: Ciao, ciao. Mooie dag gewenst, Jesper. Wat is het geworden eigenlijk, Tinia? Heb jij een beetje mee zitten peilen? Is het hard of zacht?
2: Nou,
1: ik dacht ook veel zacht te zien.
2: Het was eerst heel veel hard, maar het is inderdaad toch wel zacht geworden uiteindelijk. Ja.
1: Dan gaan we lekker even genieten toch van Stef Bos. Die altijd, wat ik al zei, heel hoog staat in de Nederlandstalige top 1000. Dat is de lijst. Nou, als het
2: der lijsten.
1: Ja, wat ons betreft wel, qua Nederlandstalige muziek. Met de 1000 beste liedjes ooit gemaakt. En hij komt er weer aan, jongens. Dat duurt ongeveer nog een goede maand. Dan is hij er weer. En voor die tijd hebben we natuurlijk weer de stemweek. Ach, jongens, dat hebben we al heel snel. Dus leuke tijden weer.
2: Zeker. Mooi.
1: Zometeen ook weer tijd voor een truckerstrek. Mocht je er eentje willen horen, stuur hem even in. NPO Luister, dat kun je daar heel handig voor gebruiken.

0: Dave Dekker en Papa's Geld. Wij gaan zometeen is het weer tijd voor de vroege vogel, Tinia. Wil je al dat mensen gaan appen? Of zeg jij van nog eventjes holdback? Nee? Of,
1: kan... wat mij betreft mag je al je voornaam sturen, hoor. Ja, hoor.
2: Vroege vogel.
0: Kijk, we hebben groen licht, jongens. Dat betekent dat de app openstaat voor een appie met jouw voornaam. Wil je meedoen met de vroege vogel? Je hoeft alleen maar jezelf op te geven. De rest gaat allemaal vanzelf. Het is niet dat je daarna wordt gedisqualificeerd of dat er een vraag is die je moet beantwoorden. Nee, we willen gewoon even met je praten. Ik krijg even wat leuks opgestuurd en je mag ook nog een liedje aanvragen. Simple as that. Nou, stuur me je voornaam. Mag en kan zo vaak als mogelijk.
3: Hij voorspelt.

0: Het was gisteren nog wel even lekker. Jan, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Marcel. Goedemorgen, Tinia. Goedemorgen, clubje. Vanochtend is het bewolkt met af en toe wat motregen. Later komt de zon er steeds beter bij. En de wind die draait van zuidwest naar west. En die wordt later toch wel vrij krachtig. Windkracht 5 tot 6. De temperatuur vandaag 20 tot 23 graden.
0: Nou.
1: En hier onze spreuk.
0: Ja.
1: Spinnen in huis, dan is het weer vaak niet pluis.
0: Oh. Nou, dan wordt het zeker niet pluis, want in mijn huis zijn er heel veel spinnen.
2: Oh, bij ons ook, ja. Niet
0: ja,
2: normaal, joh.
0: Het is echt zo, hè. Het seizoen weer.
2: Wij waren ook op vakantie en we kwamen thuis.
0: Ja.
2: En nou, het was één grote spinnenweb bij ons in huis.
0: Gadverdamme.
2: Niet normaal.
0: Ja, het is het seizoen weer. We gaan naar het nieuws. Inmiddels 5:05.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De kwaliteit van het zwemwater in Nederland verbetert nauwelijks, blijkt uit onderzoek. Naast bacteriën en blauwalgen zitten in zwemwater vaak ook meer chemische stoffen dan volgens de norm gezond is. Zwemmers krijgen daar geen informatie over, zeggen de onderzoekers. Het zwemwater werd onderzocht om te achterhalen of het schoner is dan oppervlaktewater en of het beter beschermd wordt. Dat blijkt niet het geval. 10 jaar geleden zaten er minder chemische stoffen in het water. Hoe groot de risico's voor de gezondheid zijn, weten de onderzoekers niet. Op de bezette westelijke Jordaanoever zijn 2 Palestijnse tieners doodgeschoten, zeggen de Palestijnse autoriteiten. Dat zou zijn gebeurd door het Israëlische leger. Die zouden op de tieners hebben geschoten toen er met stenen werd gegooid. Palestijnen op de Westoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie.
0: Dankjewel. 1 melding van de ANWB betreft een file op de A20. Hoek van Holland naar Gouda tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. Daar heb je een minuutje of 6. Vanochtend een leuke uitzending, jongens. We gaan van alles wat doen. We hebben echt gaan van alles bij de kop pakken. En we gaan ook iets doen wat Tinia nog niet weet.
2: Oh, nee. Hier hou ik dus niet van, hè?
0: Nee, dat weet ik. Maar we gaan dat wel doen. En wat we ook gaan doen is... er werd net wat aangevraagd. Wordt er nog André Hazes gedraaid, was er iemand. En hier is Joep. Joep 2010 zit ook in de box. En die zegt, hey Marcel, kan je misschien André Hazes verdraaien met Als ik jou vergeef? Ja, dat kan ook. Win-win, toch?
4: NPO Sterren NL. Nederlandstalige muziek.
0: En zometeen dus een truckerstrijd.

0: Zoals de Spanjaarden zeggen...
1: Despierta con una sonrisa.
0: Wakker worden met een glimlach.
2: Marcel in de morgen.
3: Dat is mijn

0: Dans voor mij op Ster NL. En we hadden nog Hazes met Als ik jou vergeef.
1: Vroege vogel.
0: Ja, zometeen tijd voor een vroege vogel. Maakt niet uit wie het is. We pakken dus, of tenminste we, in dit geval 10 jaar. Ik wil niet voor jouw beurt spreken, 10 jaar. Maar jij pakt er zometeen random iemand uit.
2: Random.
0: Dus willekeurig wordt er even een grabbel gedaan in de bak. Met, en even kijken of het een appje is met een voornaam. Want dat is het enige wat je hoeft te doen. Even je eigen voornaam insturen. En daarvoor gebruik je NPO Luister. Truckerstrek staat ook al klaar, maar voordat we dat doen...
3: Dames en heren, de ochtendshow Marcel in de Morgen... presenteert met trots historische feiten.
0: Gaan we eens even naar de historische feiten, Tinus.
2: Ja, gezellig.
0: 3 september, vandaag in 1966, zendt De VARA. De eerste aflevering uit van Ja, zuster, Nee, zuster. De serie van Annie M.G. Smit en Harry Banning wordt razend populair... De meeste afleveringen zijn helaas gewist. Maar de bekende liedjes die zijn gelukkig bewaard gebleven. Ja, dat is me meer gebeurd volgens mij met televisieseries. Volgens mij was er ook iets niet met Zeg eens A, dacht ik. Dat er ook heel veel van weg zijn.
2: Ik heb geen idee.
0: Nee, dat zijn oude series. Zeg eens A, ook prachtig. Zat er laatst, kwam ik ineens weer tegen... Ja, dat is totaal iets anders dan dit, maar... Oude series van vroeger. Op YouTube staat tegenwoordig heel veel,
2: ja,
0: hè?
2: Daar kun je best wel veel op terugvinden.
0: Ja, ja, ja. Dat is prachtig. En in 2001 is RTL Boulevard voor het eerst op de tv, op de televisie. Boven Erwin Dorens presenteert en Albert Verlinde schuift aan als entertainmentdeskundige. Het programma groeit uit tot een vaste waarde binnen de Nederlandse tv.
2: Ja, als je... wel even lekker naar het journaal, even lekker Boulevard kijken.
0: Ja, dat is ook een ander woord voor gekomen, hè?
2: Boelie. Ja, boelie. Even boelie kijken.
0: Even boelie kijken.
2: Ja, het is toch altijd even lekker.
0: Nou, het is toch wel zo, als je een beetje artiest bent... of je wilt bekend worden en je hebt Boulevard gehaald...
2: Ja, dan
0: heb je het gemaakt.
2: Dan heb je het gemaakt. Dan heb je het leven uitgespeeld.
0: Boulevard of shownieuws, daar moet je inkomen.
2: Maar jij hebt het leven ook uitgespeeld. En jij bent ook in boelie geweest.
0: Ben ik daarin geweest?
2: Ja, met de radioring vorig jaar.
0: Oh, echt?
2: Toen is daarin bekendgemaakt dat jij tot de laatste 5 hoorde.
0: Oh ja, dat klopt,
2: dat was op boelie.
0: Oh ja, dat was ook zo, ja.
2: En jij hebt het ook gemaakt, want ze hebben letterlijk jouw naam genoemd toen.
0: Nou, dan heb je het gemaakt.
2: Ja. Je bent erop geweest.
0: Nou ja, ik zie mezelf totaal niet als een... Nee.
2: Maar ik moet wel zeggen, dit was met Bo van Erwin. Toen keek ik natuurlijk nog geen televisie, maar die hebben natuurlijk best wel lang erbij gezeten.
0: Ja, ik vond dat leuk hoor, dat vond een mooi duo.
2: Bo en al, ja, vond ik heel leuk. Ja. Zeker.
0: In 2004 maakte Dirk Kuyt zijn debuut in het Nederlands elftal. Oranje wint de oefenwedstrijd tegen Liechtenstein met 3-0. Kuyt scoort niet, maar zou uiteindelijk wel ruim 100 interlands spelen. Ongekend. Niet kapot te krijgen, Dirkie Kuyt. En dan hebben we nog een bonusfeitje. Want in 2007 is Flikken Maastricht voor het eerst op de televisie. Victor Reinier en Angela Schijf spelen de hoofdrollen. En de eerste aflevering trekt meteen bijna 1,3 miljoen kijkers.
2: Legendarisch.
0: Ja, ik heb dat nooit gekeken. Dat,
2: echt niet? Nee. Wij gingen hier echt voor zitten in het weekend. Ik met papsie en mamsie gingen we echt zitten kijken. En mama die ging heel vaak wat anders kijken, want die vond het al heel gauw te eng worden.
0: Ja.
2: Maar ik vond het echt... Dit keek ik echt heel veel vroeger. En leuk feitje.
0: Oh, leuk feitje. Er komt een leuk feitje. Let gaat op, dat is een leuk feitje. Altijd zien, ja.
2: Muziekfeest op het plein. Ja. Want hun hebben daar gefilmd.
0: Oh, met Flikken.
2: Ja. Muziekfeest op het plein is zeg maar te zien op Flikken Maastricht. Dat is hoe heet hij ook alweer? Wie speelt Victor ook alweer? Hoe heet hij? Ik weet het niet meer.
0: Dat vraag je mij.
2: Nou goed, hij gaat daar dus in ieder geval zingen voor Angela Schijf, zeg maar.
0: Ja, ja, ja.
2: Ja, dat is wel grappig. Ja,
0: we hebben hier dan één keer in zoveel tijd hebben we dan presentatorendiner.
2: Ja.
0: En hij heeft hier natuurlijk lange tijd, was hij kind aan huis, Victor Reinier.
2: Ja, nu niet meer.
0: Nee, nu niet meer, maar... Ik kan me nog herinneren dat het eerste... toen was ik nog een groentje hier binnen Afrotros. En ben nog redelijk groen overigens. En ik heb helemaal niks met sterren. Als in bekende Nederlanders. Daar kijk ik... Nou, ik heb daar niet iets... Je hebt sommige mensen die kijken er tegenop.
2: Ja.
0: Ik heb dat totaal niet. Maar ik weet nog wel dat ik in het... ik moest naar het toilet. We hadden iets, een bezigheidje voordat we gingen eten. Een soort quiz of zo, weet ik niet meer. En daartussendoor kon je even een borreltje doen. En ik moest naar het toilet. Dus ik sta in het toilet... En ineens staat Jaap Jongbloed achter me. En naast mij, die trekt de rits naar beneden, Victor Reinier. Wat doe je dan als man? Het was een staand urinoir. Ga je dan kijken of niet? Wat denk je wat ik heb gedaan?
2: Gekeken.
0: Ja, natuurlijk heb ik gekeken. Maar ik ga het niet vertellen.
2: Floris Wolfs trouwens.
0: Oké.
2: Ja, Floris Wolfs.
0: Ja, ja, ja.

0: Goedemorgen.
1: Marcel de Vries.
0: Ik ben radiocelebrateur, gelicenseerd radiocelebrateur.
2: Stemmen NL.

0: Tinia, goedemorgen Tinia.
1: Goedemorgen.
0: Wie hebben we aan de lijn voor de vroege vogel?
1: Wij hebben aan de lijn Jorrit uit moeilijk plekje in Friesland. Ik ga het niet eens opnoemen.
0: Ja.
1: En hij is projectmanager in de ondergrondse infrastructuur.
0: Zo de knetters, dat is een hele titel. Goedemorgen Jorrit.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, je bent al lekker onderweg zo te horen.
2: Ik ben onderweg inderdaad, ja.
0: Ja. En wat, leg eens even uit, hoe ziet jouw dag eruit dan vandaag?
2: Ja, ik ben nu onderweg naar Franeker.
0: Ja.
2: En daar zijn we met een groot project bezig voor Liander. Aanleggen van middenspanningskabels. Eigenlijk tussen Franeker en Dronrijp.
0: Oh ja.
2: En ik ben nu onderweg om de ploegen buiten op te starten. Samen met mijn collega's, met de jongens buiten.
0: Ja.
2: Zodat zij kunnen starten. En dan houd ik me voornamelijk bezig op kantoor. Administratieve zaken, offertes, kostenramingen en dat soort gekke dingen.
0: Daar komt heel wat bij kijken. Ja.
2: Dat het binnen inderdaad ook geregeld wordt. Ja.
0: Ja, snap ik. Wat doen deze kabels behalve stroom leveren? Waar is het voor, zeg maar?
2: Nou ja, het is inderdaad voornamelijk stroom leveren aan de huishoudens.
0: Huishoudens, oké. Okay.
2: Maar de huishoudens, zeg maar, die krijgen stroom. Dat zijn de kleinere kabels. En daaromheen zit weer een grotere kabel. Die leggen wij aan.
0: Oh ja.
2: En daaromheen zitten weer de hoogspanningsmasten van Tennet, zeg maar. Dus het zijn verschillende lagen in het stroomnet. En wij doen eigenlijk dan een beetje de provinciale wegen, zo moet je het zien.
0: Ah, oké. En waar zitten dan die transformatorhuisjes dan? Waar zitten die dan tussen?
2: Ja, die zitten inderdaad op deze kabels, ja.
0: Ah.
2: Die klopt. Dus die brengen dus van middenspanning heet dat dan.
0: Hoeveel volt is dat? Van,
2: ja, dat is 20 kV.
0: 20 kV? Kilovolt, zeg je. 20.000. Ja. Goedemorgen, zeg. Ja. Ja, nee, dat is mij te spannend, zeg maar.
1: Zo.
0: Alhoewel, spanning en stroom is wat anders, hè?
2: Nee, ja, precies, ja. Er moet altijd wel spanning op staan.
0: Ja, spanning dat is in volt en stroom is in ampère.
2: Ampère, uiteraard, ja.
1: Heel wat geleerd vandaag.
0: Dat wist je niet.
1: Nee.
0: Ja, ik heb anderhalf jaar mbo elektrotechniek gedaan, maar toen gingen ze op stroom, hoe heet het, elektromotoren.
1: Je hebt toch nog wel wat geleerd dan?
0: Ik heb wel wat geleerd, jawel, ja. Zeker. Ook spijbelen heb ik ook geleerd. Sozijzenbroodjes eten, geleerd op de mbo. Ja, lekker man. Jorrit, ik wens jou een mooie dag. Maar van tevoren wil ik jou nog eventjes uitroepen. Tot vroege vogel!
2: Yes,
0: en dat betekent dat we nog even het leuks op gaan sturen naar je. En je wilde wat horen van...
2: Tino
0: Martin. Gaan we regelen. Mooie dag gewenst, hè?
2: Dankjewel.
0: Dag Jorrit.
2: Hoi.

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De inzet van de ME in en rond Overasselt is klaar. Bij de uitgebreide zoektocht in het dorp zijn meerdere wapens gevonden. Sinds dinsdag was er veel politie in Overasselt, nadat iemand om het leven was gekomen bij een gewelddadige schietpartij. Een groep gemaskerde mannen liep met zware wapens naar een huis en daar werd een bewaker doodgeschoten. Er zijn 35 mensen opgepakt. De kwaliteit van het zwemwater in Nederland verbetert nauwelijks, blijkt uit onderzoek. Naast bacteriën en blauwalgen zitten in zwemwater vaak ook meer chemische stoffen dan volgens de norm gezond is. En dat kan op langere termijn schadelijk zijn, zegt deze expert waterkwaliteit.
3: Als je maar lang genoeg blootgesteld wordt, dan hebben verschillende stoffen behoorlijk akelige gevolgen voor je gezondheid. Of dat kunnen ze hebben. En je mag als zwemmer verwachten dat het water waarin je zwemt niet ongezond voor je is.
2: Volgens onderzoekers moeten zwemmers beter worden gewaarschuwd. Op de bezette westelijke Jordaanoever zijn twee Palestijnse tieners doodgeschoten, zegt de Palestijnse autoriteit. Het Israëlische leger zou op de tieners hebben geschoten toen er met stenen werd gegooid na een conflict over vee. Palestijnen op de Westoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. Een boottrick van de zandschulpen heeft de tweede ronde van de US Open bereikt. Hij versloeg in New York de Brit Jan Choynski met 3-0. Een eenvoudige overwinning zag sportcommentator Marcella Mesker.
4: En hij heeft uiteindelijk maar één matchpoint nodig om de wedstrijd winnend af te sluiten. Het wordt 7-5 in die tiebreak. En dus een soepele overwinning in 3-6 voor Botik van de Zandschulp.
2: Ook Jesper de Jong heeft de tweede ronde van de US Open bereikt. Het weer, de dag begint grijs en er zijn enkele buien, maar in de middag breekt vanuit het westen af en toe de zon door. Het wordt een graad of 22. Morgen in het noorden weer regen en dan wordt het maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dank je hartelijk. Dan kijken we even naar de verkeersinformatie van de ANWB. De ochtendspits komt op gang. Langzaamaan de A4 Rotterdam-Amsterdam voor knooppunt Hoflied. 21 minuten door een ongeluk. De A12 Den Haag-Utrecht tussen de Meren en de Lunetten. Daar heb je een kwartiertje. Ongeluk op de A20 Gouda-Hoek van Holland. Tussen Gouwe en Nieuwekerk en IJssel. 12 minuten, 5 kilometer. En A27 Gorkum naar Utrecht tussen Hagestein en Rijnsweerd. Door een ongeluk 3 rijstroken dicht. 9 kilometer en een minuutje of 10.
1: Marcel de Vries.
5: Toi, toi, toi. Tinius, goedemorgen.

0: dag alweer lekker. Schiet alweer op richting het weekend. Nog even en het mandje kan weer naar beneden, Tinus. Lekker toch?
1: Heerlijk, altijd goed.
0: Ja, ik vind het altijd lekker in het weekend even een... Even een snackie.
1: Ik heb tegenwoordig qua frituur dingen eten, heb ik iets nieuws. Want ik ben altijd van hetzelfde, dus een frikandel mayo en een frietje met.
0: Ja.
1: Maar tegenwoordig heb ik iets nieuws.
0: En dat is?
1: Nou, ik doe er tegenwoordig een beetje bij mijn frietje, doe ik een beetje satésaus. Gewoon alleen satésaus met mayo.
0: Oh, geen mayo. Oh, met mayo.
1: Ja,
0: maar dan dat
1: geen
0: is toch uitjes. Oorlog?
1: Ja, dan zitten meestal nog uitjes bij,
0: dat
1: toch?
0: Dat kan. Dan zeg je of met of zonder uitjes, inderdaad.
1: Nou ja, ene keer is dat wel, andere keer niet. Maar ik vind dat helemaal lekker. Ik heb dat helemaal ontdekt.
0: Waarom hebben ze dat eigenlijk ooit oorlog genoemd?
1: Ja, misschien dat het door elkaar...
0: Een gekke combi is. Oorlog in je hoofd.
1: Ja, ik denk het. Zou ik eens googlen. Maar goed, ik heb het helemaal ontdekt. En ik vind het helemaal lekker.
0: Nou, lekker. Gefeliciteerd, meid.
1: Ja, dankjewel.
0: Top. Ja, wij zijn momenteel helemaal van de kipdienstels. Kijk, als je die namelijk bij de snackbar haalt, die frituren ze.
1: Ja, dat is lekker.
0: Oh,
1: lekker knapperig.
0: Zo lekker is dat. Ja. Nou, zeker als je een beetje een goede poelier hebt die de snackbar voorziet van goede schnitzels. Heerlijk. Ja,
1: hier staat trouwens een patatje oorlog. Waarom staat hier nou weer patatje? Wat is het nou weer, Google?
0: Ja, omdat het
1: Hallo.
0: Ook patat. Het is ook patat, is het.
1: Het moet gewoon friet zijn, Google.
0: Nee, zeker.
1: Maar goed.
0: Google snapt dat.
1: Een frietje oorlog heet zo omdat de combinatie van sauzen en uitjes op het bord eruit ziet als een totale puinhoop.
0: Ja. Nou...
1: Nou, daar is dus op gepasseerd.
0: Ja, maar dat is curry mayo ook.
1: Ja, ik zat allemaal oorlog
0: twee uiterste, zeg maar, contrastkleuren. Oké, wat nieuws van vandaag. Steeds meer middelbare scholen die werken met laptops. Maar niet ieder gezin kan die betalen. Als een laptop noodzakelijk is voor lessen... moet de school volgens de regels zorgen voor een goed alternatief. Toch gebeurt dat niet altijd. Sommige leerlingen die moeten maanden wachten... of krijgen een leenapparaat waarop schoolprogramma's niet goed werken. Organisaties waarschuwen dat kinderen hierdoor een achterstand beginnen. Ja, dat is inderdaad wel waar. Dat is wel een ding, hoor. We konden ook kiezen om eentje via school te doen of zelf. En zo'n lief die wilde ook graag daar op gamen en dat soort dingen. Dus hij zei, dan kopen we zelf eentje.
1: Ja.
0: Dan zijn we ook zelf verantwoordelijk. En die is al binnen een jaar is hij stuk gegaan.
1: Oh, dat meen jij niet.
0: Ja.
1: Ja, daar wordt natuurlijk allemaal mee gesjouwd natuurlijk. En de kinderen zijn natuurlijk allemaal nog niet zo heel erg voorzichtig... met rustig de tas op de grond zetten.
0: Nee, nou ja, ik weet niet of dat het is geweest. Maar hij was even stuk. Maar dat viel allemaal binnen de garantie.
1: Maar jeetje, dat was tot de middelbare... Ja, dat is zelfs nog niet van mijn tijd toen ik op de middelbare school zat. Toen hadden we echt nog geen laptops, hoor.
0: Nee, maar ja, tijden veranderen.
1: Ja,
0: kijk eens naar de basisschool. Dan wordt ook alles met van die tablets gedaan en zo. Ja, ZZP'ers die hebben het een stuk moeilijker om aan opdrachten te komen. Sinds eind 2024 is het aantal opdrachten voor hoogopgeleide zelfstandigen... met maar liefst 42% gedaald. Bedrijven zijn voorzichtiger geworden met het inhuren van ZZP'ers... sinds de Belastingdienst strenger controleert op schijnzelfstandigheid. Opvallend genoeg dalen de uurtarieven niet mee. En de gemeente Heumen beslist vandaag of het huis in Overasselt... waar dinsdag extreem geweld plaatsvond, wordt gesloten. Tientallen mensen, van wie een deel bewapend was, vielen het pand aan. Daarbij kwam een 51-jarige beveiliger om het leven... en raakte twee agenten zwaar gewond. Gisteren was dat filmpje te zien, hè?
1: Met, ja, wat eng zeg.
0: Ja.
1: Ik dacht eerst van, dit zal toch niet echt zijn? Maar...
0: Ja, zeker, ja. Daar is wel weer een variant opgekomen... Heb je die gezien? Die zag ik gisteren op Dumpert.
1: Nee.
0: Met die video met die fan van Jan Smit.
1: Oh, ja.
0: Van die fanclub.
1: Ja. Dat ga ik eens even kijken.
0: Dat stukje hebben ze daaronder gezet. En als je dat dan met die beelden ziet...
1: Van Adela, zeg maar.
0: Ja, die. Ja.
1: Oh. Ik las dus gisteren ook. Dat was best lullig voor... echt extreem lullig. Die beveiliger, die was eigenlijk helemaal niet de bedoeling... Nee. Dat die daar zou zijn.
0: Ja, klopt.
1: Eergisteravond. Ja. Want een collega kon niet. En toen is hij je ingezet.
0: Ja, bizar. Ja, dat is verschrikkelijk noodlottig geweest.
1: Verschrikkelijk.
0: Ja, buitenlandse taferelen in Nederland. Alhoewel, ze zeggen nu, zo on-Nederlands is het helemaal niet. Want dit gebeurt gewoon. Het is nu gewoon heel erg aan het licht gekomen. Maar ik denk ook dat er heel veel... dingen zijn die waar wij niet van weten, zeg maar.
1: Nee.
0: En dat is maar goed ook.
1: Gelukkig wel.
0: Vraag is grijs, enkele buien, vanmiddag zon... en temperaturen tussen 22 en 23 graden. Kijk, daar kun je blij van worden. Vanavond wat meer wind. Paradeplaat hoor je zo meteen van Numidia en John West. Maar eerst heb ik een ander duo, Frank en Mirella. Ga je

0: Julia en John West. Twee power voices samen. Power voices, toch? Dat zijn geweldige, krachtige stemmen, die twee.
1: Absoluut.
0: Oké, okay, ja, nu is het inderdaad tijd om wat te zeggen. Ja, een ja of een nee zou mooi zijn. Ja.
1: Ik zei absoluut.
0: Ja, absoluut. Nee, dat kan ook. Dames en heren, het is 21:50. Ach, ben je ook benieuwd wat ik straks voor je heb? Of niet?
1: Ja, ben ik echt heel benieuwd naar. Want
0: wat
1: je
0: denk
1: weet,
0: je?
1: Ik hou niet van verrassingen.
0: Dat weet ik. Daarom doe ik het ook natuurlijk.
1: En ik heb graag de touwtjes in handen.
0: Regie, regie.
1: Wat betreft de regie in handen van deze uitzending, van
0: ja.
1: deze show.
0: Ja, ja, ja.
1: Van ons programma.
0: Ja.
1: Dus dat vind ik niet prettig, nee.
0: Niet prettig, nee. Nee. Nou, ik wacht er nog eventjes mee. Straks krijgen we...
1: Kan ik alvast een tipje van de sluier krijgen? Nee. Wat heeft het mee te maken?
0: Nou, met jou.
1: Ja, ja, ja lekker veel.
0: Met alles, mij? Ja, het heeft alles met jou te maken. Ja, zeker. Ja, ja en het werd ook wel tijd dat je... Ja,
1: oh, god.
0: Het werd wel tijd. Goed, het is eerst tijd voor andere dingen.
2: Welkom bij...

0: tijd voor de tweestrijd. Tijd voor twee leuke liedjes, moet ik zeggen. Want dat zijn ze beide, vind ik. Tinia, wat heb jij?
1: Ja, ik ga vandaag voor een liedje van Bert de Steigerpijp. Want ja, volgende week ga ik ze eindelijk voor het eerst van mijn leven voor het eerst zien. Want ze staan in het voorprogramma van Normaal.
0: Oh, wat leuk zeg.
1: Ja, dus daarom dacht ik hier eventjes aan. Ja. Dus ik ga even voor de rammer, voor de classic Rastaman.

0: Stel in de morgen.
1: Twee strijd.
2: Laat het weten, waar heb je het meeste zin in? Heb je zin in de B van Bertus Steigerpipe met Rastaman? Of de B van BZN met Waanzin? Stemmen doe je heel eenvoudig. Kinderlijk eenvoudig, kunnen we wel zeggen, in de N.

0: René Schuurmans. Laat de zon in je hart.
1: Marcel in de morgen. Twee strijd.
0: We zijn aan het strijden. Wij tweeën met twee liedjes uiteraard. Ieder eentje. En jij mag stemmen op het liedje naar keus. Kies niet voor de persoon, maar echt even voor het liedje. Want muziek moet de boventoon hebben hier. Vind ik, tenminste.
2: Zeker, zeker.
0: Rastaman.
2: Ja, Rastaman van Bert de Steigerpijp.

0: week zie je ze in Dalfsen.
1: Ja.
0: Leuk man.
1: Ja, dat heb ik nog nooit gezien, dus nee. Ik ben heel benieuwd.
0: Maar ik denk heel veel mensen niet.
1: Nee.
0: Ik ook nog nooit hoor. Dan hebben we de andere. Voor team Marcel is het BZN. Deze hoor. NPO Luister is de app die je moet hebben. Ja, ik was even een beetje aan het speuren naar het weer. Maar wist jij dat het komend weekend dat het heel mooi weer gaat worden?
1: Het wordt heel mooi weer, ja zeker.
0: Dat
1: ik
0: is
1: weet het. Zondag 24 graden volgens mij, een zonnetje.
0: Heb jij geen tentfeestje dit weekend?
1: Nee.
0: Nee?
1: Nee.
0: Het is wel weer voor een tentfeestje.
1: Ja, eigenlijk wel hè.
0: Toch prima nog even op uit.
1: Misschien is er nog wel ergens een tentfeestje.
0: Is er iemand die nog een feestje heeft die 10 jaar over de vloer wil hebben? Meld je aan NPO Luister. Nou, vandaag is het als volgt. Eerst grijs, enkele buien. Later krijgen we meer zon, dat is vanmiddag. Temperatuur gaat omhoog, 20, 22, 23 graden.
1: Wow.
0: Daar moet je het mee doen. Het is inmiddels, even kijken, 19:30 exact.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De inzet van de ME in en rond Overasselt is klaar. Bij de uitgebreide zoektocht in het dorp zijn meerdere wapens gevonden. Sinds dinsdag was er veel politie in Overasselt, nadat iemand om het leven was gekomen bij een gewelddadige schietpartij. Een groep gemaskerde mannen liep met zware wapens naar een huis en daar werd een bewaker doodgeschoten. Er zijn 35 mensen opgepakt. De kwaliteit van het zwemwater in Nederland verbetert nauwelijks, blijkt uit onderzoek. Naast bacteriën en blauwalgen zitten in zwemwater vaak ook meer chemische stoffen dan volgens de norm gezond is. En dat kan op langere termijn schadelijk zijn, zegt deze expert waterkwaliteit.
3: Als je maar lang genoeg blootgesteld wordt, dan hebben verschillende stoffen behoorlijk akelige gevolgen voor je gezondheid. Of dat kunnen ze hebben. En je mag als zwemmer verwachten dat het water waarin je zwemt niet ongezond voor je is.
2: Volgens de onderzoekers moeten zwemmers beter worden gewaarschuwd.
0: Ja. Dankjewel. Verkeersinformatie van de ANWB. 151 kilometer momenteel. Dit zijn de bijzonderheden. A7 Horen naar Zaanstad. Voor Zaandam heb je 35 minuten door een ongeluk. A12, daar is een politieonderzoek gaande. Door een ongeluk op de A27. Den Haag-Utrecht voor Lunetten heb je 24 minuten. En die A27 van Gorkum naar Utrecht tussen Lexmond en Rijnsweerd. 14 minuten door het politieonderzoek. 2 rijstroken dicht. Dat duurt tot ongeveer 9:30 vanochtend. Ik zie dat er best wel wat feestjes zijn. Er wordt van alles aangeboden aan jou, Tinia. Je kan naar Oldebroek, daar staat een hele grote tent.
1: Oh ja.
0: Je kan naar Nieuwkuik, dat is een tentfeest.
1: En het moet wel even bij mij in de buurt zijn, want ik ben dit weekend thuis. Dus,
0: Volendamse kermis.
1: Oh ja, dat is natuurlijk ook
0: Volendamse kermis. We moeten zo meteen nog even een leuke Volendamse kermisplaat
1: draaien. Ja, ja, ja.
0: Dat gaan we wel even doen. Wat gaan we eerst doen?
4: We gaan verder waar we gebleven waren, ja?
0: Ah, jammer.
5: NPO Sterren in L.

0: Magnifique. Magnifique was dit inderdaad. Dit waren Frans en Frans. De Duitse Frans en Frans-Duits, zeg maar. En we hadden De Lange erbij.
1: Dit is Marcel in de Morgen. Tweestrijd.
0: Tweestrijd zijn we aan het spelen met... wat vinden wij? Ja, wij vinden twee leuke liedjes. Maar ja, goed, het moet even worden uitgevochten.
2: Ik vind die van jou ook erg leuk, moet ik zeggen.
0: Dankjewel, dankjewel.
2: Ja, goeie keus.
0: Nou, dat is ook een liedje die hoor je nergens.
2: Nee, hoor je ook niet zo vaak.
0: Nee, en dat is ook niet zo'n bekend liedje. Want als je BZN zegt, dan zeg je al snel... Mon amour, just an illusion.
2: Ja.
0: Noem ze maar, hè, pareltjes. De Banjo Man. Maar deze, dit is Nederlandstalig. En dat hebben ze wel in een later... ik denk dat dit is geweest... Misschien begin 2000 ergens. Misschien wel eind jaren 90. Zoiets is het geweest. Waanzin heet het liedje. Dus stemmen, dat doe je vanochtend op een liedje voor Team Tinia. Dat is...
2: Rastaman van Bertus.

0: dus waanzin van BZN.
1: Wat een waanzin, waarom stuur je mij de deur?
0: Ja, het is aan jou wat je wil, waar je zin in hebt. Wat zeg je gevoel? Dat is eigenlijk het belangrijkste. En laat het even weten in de NPO Luister. We vinden het fantastisch als je even een stem achterlaat. Weet dat. En dan is het misschien denk je van, ah, dat is een mooi verkooppraatje. Jongens, we verdienen hier geen knaak aan. Hè. Dat is allemaal dan een gratis app. Dus ik vind het echt leuk als je even meedoet. Dan hebben we zometeen een leuke, eerlijke uitslag. Er komen veel appies binnen, Tinia. Wat zit hier allemaal in? Hier zit nog iemand. Je hebt ook een tentfeestje.
2: Goedemorgen, Tinia, Marcel. Ik weet nog wel een tentfeestje. In Eigelshoven is dit weekend een tentfeest. Met allemaal foute muziek.
0: Foute muziek? Oh ja.
3: Vind ik tegenwoordig ook zo stom nog, hè?
0: Nou, ik vind die term ook... Ja,
3: want tegenwoordig bij, dat zie je nog bij wat tentfeestjes in Nederland. Die heten dan foute parties, maar dan wordt dus alleen maar Nederlandstalige muziek gedraaid. En denk ik, dat is niet fout meer.
0: Nee, ja, of van die Engelse muziek die...
3: Engel muziek.
0: ...jaren 90 is gemaakt. En dan zeggen ze dat is fout. Ja, dat weet ik niet. Ja.
3: Dat is niet echt in de buurt.
0: Eigelshoven niet?
3: Nee, volgens mij niet. Ik ken het niet.
0: Je kent het niet?
3: Nee.
0: Je kan Twello. Twello hebben ze klompenfeest dit weekend. Zeg Mike.
3: Ja, maar ik ben niet bij mijn vriend. Dus ik ben daar niet in de buurt.
0: Oh, ben je niet. Waar is je vriend dan? Is die bij jou?
3: Ja, die is bij mij.
0: Oh. Quinten zegt, we hebben aankomend weekend wel een schuurfeest.
3: Oh.
0: Lekker schuren.
3: Oh, leuk.
0: Dat is dat met dat liedje van... Busy, toch?
3: Busy. Nee, ja, schuurfeest is ook leuk, hoor. Dat vind ik soms wel eens gezelliger, want het is iets intiemer is dat.
0: Intiemer.
3: Wat kleiner.
0: Ik hou ook van intimiteit, dus... De Scorpion is er ook bij. Die zegt, goedemorgen, Marcel en Tinia vanuit het zonnige Frankrijk. Zo, ik zie twee vrachtwagens, volgens mij. Nee, één vrachtwagen en een soort... Wat is dat? Een hele grote wagen daarna. Maar dat ziet er inderdaad met een strak blauwe lucht. Waanzinnig. Wat een lekker weer, zeg.
3: Heerlijk.
0: Dat hebben wij eigenlijk. Dat hebben wij nog niet. Dat hebben we pas vanmiddag krijgen we een beetje mooi weer. En zit er nog een liedje van Dana Winner tussen vanochtend? Zegt Nienke, dankjewel. Nou, misschien wel. Zomer van het Zuiden in Os. Is dat wat voor Tinia? Dat is wel
3: redelijk in de buurt, ja.
0: Maar jij bent nog niet bezet dit weekend.
3: Nou, ja, ik heb wel wat andere dingen. Dus vrijdag kan eventueel wel. Zaterdag zit ik al, heb ik druk.
0: Oeg.
3: Ja, en zondag doe ik meestal niet zoveel, maar... Vrijdag zou het wel kunnen.
0: Okay.
3: Maar ik kan ook naar de Volendamse kermis misschien toch wel.
0: Ja, dat zou ik dus aanraden. Als je dat nou zo leuk vindt. En dat is echt heel leuk.
3: Maar dat vind ik meer wat voor de zaterdag of zo.
0: Maar zijn er Volendamse vrienden die nu luisteren naar Sterren NL, naar de ochtendshow, die ook advies hebben? Want als je daar naartoe gaat, dan ben je dus een buitenstaander.
3: Ben je een jas.
0: Dan ben je een jas, inderdaad. Zo noemen ze dat. En zijn er bepaalde gedragsregels? Zijn er bepaalde huisregels? Want dat, ik denk, ja, moet je, is het als sensation white dat je het wit moet?
3: Volgens mij heb je iedere dag wel een thema altijd voor de dag.
0: Ja, ja. Maar wat moet je, stel dat Tinia komt zondag op de kermis. Wat moet je dan doen?
3: Dat is ook wel leuk, ja, zondagmiddag.
0: Nou, dat is toch een leuk uitje, man.
3: Op tijd naar huis, 8:00, 8:30, zonder in bed ligt.
0: Bij tijd erin, ja, tuurlijk.
3: Dat is ook wel leuk, ja, zondag.
0: Mooi uitje, even met je vriendje.
3: Ja.
0: Vindt hij vast leuk.
3: Ja, misschien luisteren onze vrienden van Likkepep al. Dan kunnen ze wel even helpen.
0: Ja, maar we hebben wel meer Volendamse vrienden. Dus laat even weten in de app. Over Volendam gesproken. Want er zijn ook leuke kermisliedjes gemaakt. En dit staat al een tijdje bij ons in onze playlist op Spotify. Onze Marcel in de Morgen playlist. Waar we wat van die gekke aparte dingetjes hebben. Die wij af en toe nog wel eens even in de ochtendshow draaien.
3: Ja.
0: Staat deze ook tussen. En je hoort hier de stem van Jan Dulles.
3: Ja, daar van de Drieës.
0: Drieës al even gedraaid, maar dit is geen Drieës. Dit heet namelijk De Blauwe Bus. gekke naam, hè?
3: Ja.
0: Ja, dat is ook Volendamse kermis. En dat liedje heet...
3: Volendamme Vrouwen.
0: Ja, daar kun je van houden.
3: Ja, top waar.

0: potje dit hoor, van Roxy Dekker. Dit weekend in Amsterdam heeft ze haar concerten. Dit was Bare Minimum. We hebben nog een lekkere tweestrijd lopen. Nog zes minuten. Dan kun je nog rustig aan even op het toilet zitten. Ik zeg altijd, poep je niet, rust je toch? Is toch met toilet? Hè?
1: Ja, poep
0: je rust je toch? Ja, lekker even zitten. En dan kun je in de tussentijd even je telefoontje pakken. En dan even stemmen op Bert de Steigerpijn met de Rastaman. Ik moet zeggen, Team Marcel, ik zeg het maar gewoon. Je wilt er niet horen, maar ik ga toch zeggen, ik lig een beetje achter. Ja, sorry, Team, ja. Waanzin van BZN heb ik. Ja, welke wil je horen? Gooi het even over de app. Heel eenvoudig kun je stemmen op het polletje. Je ziet een polletje in de app als je voor het kanaal van Sterren NL kiest natuurlijk. Als je daar even op klikt en dan even duikt in de berichten. En over berichten gesproken, we hadden het net over de Volendamse kermis. Je twijfelt nog een beetje of je zondag naartoe gaat. Ik kreeg net een appje van Wendy Karst.
1: Oh.
0: Die luistert ook gezellig mee. Heel lief Wendy, leuk dat je er weer bij bent. En ze zegt, in Volendam, dan moet je nooit met één biertje in je hand staan. Of zitten, ik denk staan. Zorg dat je er twee in je handen hebt. Vielen noemen ze dat. Heb je er eentje in je hand, dan krijg je altijd een tweede in je hand gedrukt. Zuipen, zorg dat je vielen houdt. Anders kom je stomdronken weg.
1: Oh.
0: Dus je moet,
1: ja, ik moet maandag werken, jongens.
0: Ja, daarom moet je gewoon twee glazen dan houden. Kijk, dan drukken ze geen nieuwe in je handen.
1: Oh, dan drukken ze geen nieuwe in je handen.
0: Okay, dat is
1: de file. Oh, ja.
0: Ja, ja, ja, ja. En we hebben nog iemand aan de lijn. Wie hebben we aan de
1: hangen? Ja, we hebben Melanie Schilder aan de lijn. Want die kwam ook even bij ons in de appbox. Want Melanie zegt, je moet gewoon veel drinken en gezellig zijn.
0: Oké, Melanie, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, heet je Schilder van achternaam, dan is de kans redelijk aanwezig dat je uit de buurt van Volendam komt.
2: Ja, dat klopt.
0: En ben jij klaar voor de Volendamse kermis?
2: Zeker weten.
0: Ja, wat is het hoogtepunt van zo'n kermis dan?
2: Ja, dat als je op de dijk staat en met de drank in je handen en iedereen is gezellig en de sfeer en ja, het is onbeschrijfelijk.
0: Ja, probeer het omschrijven, want als je daar nou nooit bent geweest, zoals 10 jaar bijvoorbeeld, is het de moeite waard om als buitenstaander aan naartoe toe te gaan of is het juist een feestje voor de locals?
2: Nou, we zeggen altijd lekker wegblijven, want dan is voor ons lekker rustig.
0: Ja. Maar het is toch wel hoe meer ziel, hoe meer vreugd, toch?
2: Nee, het is echt supergezellig. En er hangt een hele speciale sfeer.
0: Ja.
2: En ja, dat is altijd. Dat is gewoon supergezellig. En iedereen, je komt iedereen tegen en iedereen is vrolijk en gezellig.
0: Ja.
2: En ja, één groot feest.
0: En jullie gaan treffen, want het komend weekend wordt prachtig mooi weer.
1: Zo.
0: Wordt het. Dus dit valt helemaal...
2: Ja, het wordt morgen nog even spannend.
0: Ja, morgen. Ja, maar als je, van zondag staat het 23 graden met zon. Dus,
2: ja, dat zeggen ze ook, hè. God is een Volendammer.
0: Is dat echt zo, ja?
2: Oh, ja, wel met mooi weer.
0: Wel met mooi weer. Hey, nou komt 10 jaar misschien zondag. Stel, ze komt zondag. Wat moet ze wel of niet doen?
2: Ja, niet doen. Nee, gewoon gezellig
0: niet
2: zijn.
0: Niet komen.
2: Ja.
0: Nee, maar
2: lekker een drankje halen en kermis vieren.
0: Want ze is dan een jas, hè, als ze komt.
2: Ja.
0: Ja, dan ben je dan een buitenstaander. Maar zijn er niet gedragsregels? Bepaalde huisregels? Is het zondag een bepaald thema? Moet ze een kleurtje aantrekken?
2: Oh, nee hoor. Nee, hoor.
1: Oh, ik dacht dat er iedere dag thema's waren. Dat dacht ik altijd, maar dat is niet zo.
2: Nou, op maandag heb je wel dat iedereen verkleed is.
1: Oh ja, dat is het, ja.
2: Maar ja, je mag gewoon lekker jezelf zijn en aantrekken wat je wil. En je mag gek doen, je hoeft niet gek te doen.
0: Gedragsregels, bepaalde huisregels. Is het zondag een bepaald thema? Moet ze een kleurtje aantrekken?
2: Oh, nee hoor. Nee, hoor.
1: Oh, ik dacht dat er iedere dag thema's waren. Dat dacht ik altijd, maar dat is niet zo.
2: Nou, op maandag heb je wel dat iedereen verkleed is.
1: Oh ja, dat is het, ja.
2: Maar ja, je mag gewoon lekker jezelf zijn en aantrekken wat je wil. En je mag gek doen, je hoeft niet gek te doen. Het kan allemaal.
1: Nou, gezellig zijn, dat ben ik.

0: gezellig is, dan blijven ze lekker plakken. En ja, de een heeft wel een vaste tafel en de ander niet.
1: Oké.
2: Nou, gezellig, Tieners, gewoon doen.
3: Ja, ik ga het
0: even bespreken. Heel gezellig.
2: Ja, oké. Okay. Nou, het is bij deze is het beklonken, hoor. Dankjewel, Melanie. Ik wens je een hele fijne kermis.
0: Dankjewel. Komt goed.
2: Doei.

0: NL. Als ik nou dit weekend... stel, mijn zoon was er niet geweest dit weekend bij mij thuis... dan was ik meegegaan, team. Maar meen ik echt.
1: Ah, oh, ja, ja, dat had ik ook wel gezellig gevonden.
0: Dat had ik zeker gedaan.
2: Marcel in de morgen. Tweestrijd.
0: Alrighty, tijd voor de uitslag van de tweestrijd. En de hamvraag is... wie heeft gewonnen?
1: Met 58% van de stemmen heeft gewonnen... Bert de Stijgpijp met... Rastaman.
0: Nou, leuk. Gefeliciteerd, Tinus.
1: Ja, dankjewel.
0: Bedankt iedereen nog even.
1: Ja, dankjewel allemaal.
0: Nou, dat is sympathiek.
1: Dankjewel.
0: Ja, heel gemeend.

0: Hugo Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. AI maakt het voor criminelen makkelijker om cyberaanvallen uit te voeren. Dat is een bedreiging voor Nederland. Daarvoor waarschuwen politie en justitie in het jaarlijkse cybercrime-beeld. Met behulp van kunstmatige intelligentie kunnen criminelen sneller hacken en data stelen. Vervolgens kan diezelfde AI gebruikt worden om phishing-mails te versturen. Volgens de politie worden cyberaanvallen ook grootschaliger door AI en is er een risico dat gestolen data wordt doorverkocht. De inzet van de ME in en rond Overasselt is klaar. Bij de uitgebreide zoektocht in het dorp zijn meerdere wapens gevonden. Bewoners maken zich nog altijd zorgen, zegt verslaggever Simone Langejan.
3: Er zijn zorgen over hoe nu verder. De politie doet groot onderzoek en de ME is bezig geweest met het uitkammen van het gebied. En inwoners die hopen vooral op nazorg en meer informatie vanuit de gemeente, maar ze hebben dit nog niet gekregen.
2: Sinds dinsdag was er veel politie in Overasselt toen iemand om het leven was gekomen bij een gewelddadige schietpartij. De kwaliteit van het zwemwater in Nederland gaat achteruit. Er zijn op veel meer plekken chemische stoffen in het water gevonden dan 10 jaar eerder, blijkt uit onderzoek. Het gaat bijvoorbeeld om PFAS of bestrijdingsmiddelen uit de landbouw. Volgens onderzoekers moeten zwemmers daar beter voor gewaarschuwd worden. De voetbalsters van PSV en Ajax zijn er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de Champions League. PSV speelde 1-1 gelijk tegen het Deense Keuken. Door de nederlaag van vorige week was dat niet genoeg. Ajax verloor met 2-1 van Real Madrid, ondanks een prachtig doelpunt van Katja Snoeys.
4: De voorzet en dan een schitterend doelpunt, jawel. Oh, wat een geweldige treffer. Fantastisch. Katja Snoeys, supervolley. Doelpunt van de maand.
2: PSV en Ajax gaan nu naar de tweede voorronde van de Europa Cup. Het weer bewolkt en er trekt wat regen over het land. Later vandaag in het westen en zuiden droog en af en toe zon. Het wordt een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
5: Dankjewel. Verkeersinformatie van de ANWB. Ochtendspits bestaat met name uit de dagelijkse files in het westen en midden van het land. Paar bijzonderheden. A4 Den Haag-Rotterdam tussen Den Haag-Zuid en Vlaardingen-Oost. 22 minuten. Liggen voorwerpen op de weg. Rechte rijstrook is dicht. Flinke file op de A7 van Horen naar Zaanstad tussen Purmerend Noord en Knopend Zaandam. Komt door een ongeluk, 2 rijstroken dicht. Duurt tot ongeveer 8:15, 68 minuten extra rijden. En de A12 Den Haag-Utrecht tussen Nieuwebrug en Knopend Lunetten, 46 minuten. Die 46 komen door een politieonderzoek. Op de A27, daar kom ik zo meteen. De A20 eerst Gouda-Hoek van Holland tussen Gouwen en Terbrechtseplein, 18 minuten. En op de A27 politieonderzoek. Gorkum-Utrecht tussen Lexmond en Knopend Rijnsweerde heb je 19 minuten extra.
1: Marcel de Vries.
5: Yes, met onze Tinia.
6: Morgen,
5: dus. Zometeen Yves Berendsen, misschien is het tijd. En Robert van Hemert, die heb ik eerst voor je met de zandloopster.

0: Donderdag 3 september. Dit is de ochtendshow Marcel in de Morgen. Ik heb zo meteen nog wat leuks voor onze Tinia. Die ontzettend van verrassingen houdt. Die meestal, we bespreken natuurlijk wel altijd. Ik kwam wel gisteren iemand tegen die zei van ja, wat doen jullie eigenlijk na de radioshow?
1: Nou, ik zei niks. Een beetje op de bank liggen.
0: wat denk je zelf? Ja, je bent nu hier. Ja, dat was gistermiddag, was dat ergens halverwege de middag. Ja, je bent nu hier ook. Ja, ik zei vriend, de wekker ging om 3:40 vanochtend. Ik zat 4 uur in de auto. Ja, ja. Maar wat doe je dan? Ja, ik zei, programma tot 10 uur. Ik zei, dan doe ik. Toevallig was ik nog even op kantoor. Hebben we nog een paar dingetjes besproken. Nou, en dan ga ik naar huis. En dan ga ik nog in de studio zitten. En dan kan het zo zijn, als we nog dingetjes willen in het programma, dan regelen we dat 's middags.
2: Of
0: en soms wel 's avonds nog.
2: Heel vaak 's avonds, ja.
0: Ja, dan wordt het nog geregeld. Ah, oké. Okay. Ja, ik dacht al, wat doet hij nu al thuis? Zo mooi. Maar meestal bespreken we dus alles en dan weten we eigenlijk om 6 uur weten we wat we gaan doen.
2: Ja, nu weet ik dat dus niet.
0: Nou ja, je weet het wel, grotendeels. Maar dit niet, nee. Het is gewoon even een aardigheidje.
2: Och, wat nou weer?
0: Ja, dat hoor je dus.
2: Een aardigheidje.
0: Over een paar minuten ga ik dat. Kom
2: ik vind het helemaal niks dit.
0: Nee, dat maakt ook niet uit, Tine.
2: Nou, als je me maar niet voor schut zet of zo, dan vind ik het allemaal best.
0: Dat doe ik toch nooit?
2: Nee.
0: Een schoolreis naar Praag is voor zo'n 150 VWO-leerlingen uit Groningen een dag eerder afgelopen. Maar liefst 72 leerlingen die gingen 's nachts tegen de afspraken in naar buiten. Dronken alcohol, of deden allebei, naar buiten en alcohol drinken. Omdat het praktisch onmogelijk was om 72 leerlingen apart naar huis te sturen, moest de hele groep vertrekken. De leerlingen die zich wel aan de regels hielden, zijn vrijdag vrij. Ter compensatie. De overtreders die moeten juist op school verschijnen. Ja.
2: Ik vind hier, ja. Ik heb hier twee meningen over. Eén heb ik zoiets van, nou, weet je wat? Dit gebeurt al...
0: Ah, jou, joh.
2: Honderden jaren dit met schoolreisjes.
0: Ja, ik zal je zeggen.
2: En de andere keer denk ik ook zoiets van ja, ze hebben het nu wel verpest voor de andere kinderen. Dat is
0: ja,
2: wel mooi.
0: Nee, zeker.
2: Maar ja,
0: zeker.
2: Het is, wat is het? Het is de 5e klas. Dus VWO-leerlingen. Dus die zijn al tegen de 16 volgens mij aan.
0: 16 jaar, ja.
2: 16, 17. Dan denk ik, ja. Als er nou kinderen van 14, 15 waren. Ja. Die zijn toch wel, ja.
0: En wij gingen toen naar, ik kan me nog herinneren, van, ik denk de laatste klas van de MAVO gingen we naar Parijs.
2: Ook leuk.
0: Prachtig uitje met de bus. Ellenlang in die bus. Hondsberoerd natuurlijk op een gegeven moment. Maar goed, in Parijs toen waren er een paar jongens die zeiden, we moeten naar de supermarkt. Oké, naar de supermarkt. Oké, bier halen. En we hadden een hotelkamer en met een groot bad. En dat bad dat lieten we vollopen met water, koud water. En daar ging dat bier in, ter koeling natuurlijk, hè? Voor de koeling. En ja, daar was wel drank bij, ja.
2: Maar ja, dat is toch ook een beetje... hoort ook wel een beetje erbij, denk ik.
0: Ja, toch, als je puber bent.
2: Ik vind het wel jammer, want ik heb dus een wat lager niveau gedaan op middelbare school.
0: Ja.
2: En dan ga je dus dit soort uitjes krijg je dan dus niet. En dat vond ik altijd zo jammer, denk ik.
0: Waar ging jij dan naartoe dan?
2: Nou ja, we hadden een kamp hier in Nederland, hadden wij een keer. En dat was het. En ik weet er wel een niveau boven mij, zeg maar.
0: Ja.
2: Er zaten ook vriendinnen van mij, die gingen bijvoorbeeld naar Berlijn toe. En ik weet ook van de HAVO-TL, weet je wel. Die ging allemaal ook inderdaad naar Parijs en zo allemaal toe van onze school. En dan wij mochten altijd nergens. Dat vond ik altijd zo stom.
0: Ging naar Orvelte ging jij toe.
2: Ja, ergens zoiets. Gedrocht hier ergens in Nederland.
0: Orvelte is prachtig. Laat me zeggen, ik ben wel benieuwd wat onze luisteraars... Waar zijn jullie allemaal geweest, jongens, met schoolreisjes? Wat was het leukste schoolreisje?
2: Ja, ben ik ook al benieuwd.
0: Ik ben benieuwd naar. Wat zijn nou de leukste schoolreisjes? Ja, ik vond de schoolreisje naar een pretpark vond ik het mooist. Naar Hellendoorn of zo.
2: Dat is altijd goed. Prachtig. Lekker gewoon een dagje, ben je daarna weer lekker thuis.
0: Ja, laat me weten. Wat zijn de leukste schoolreisjes geweest? De transfermarkt is gesloten en de Nederlandse titelkandidaten hebben flink zaken gedaan. Vooral Ajax en Feyenoord, die gooiden hun selecties behoorlijk op de schop. Ajax die haalde opvallende namen als Marc-André Ter Stegen en Julian Brandt binnen. PSV zag Joey Veerman en Ismael Saibari vertrekken. Maar versterkte zich onder meer met Geertruida. Oh, AZ die hield juist veel belangrijke spelers binnen. Dat was gisteren, hè? Was die sluiting,
2: ja,
0: toch?
2: Gisteren was de laatste dag. Ja.
0: Gisteren was de laatste dag?
2: Ja, tot 12:00 vannacht konden ze nog switchen.
0: Oh, dacht eerder al. Nou, maar niet. Rutger van Barneveld die geeft binnenkort een opvallend kijkje in zijn portemonnee. De volkszanger die doet namelijk mee aan het nieuwe seizoen van Waar doen ze het van? En laat zien waar hij, wat hij verdient en wat hij uitgeeft. Tijdens de opnames brak Rutger ook nog eens door met zijn grote zomerhit Zwoele Zomernachten, waardoor kijkers van dichtbij zien hoe zo'n hit financieel wat dat met een artiest doet. Ja, ik denk een goede aanvulling voor de portemonnee.
2: Dat sowieso, ja.
0: Kan toch bijna niet anders. Dat is wel leuk om te zien. Wanneer is dat te zien?
2: Dat heb ik dan weer geen informatie
0: datum
2: over.
0: Staat er nog niet bij. Oké. Wel leuk. Moreno zegt, ik ging op skireis naar Oostenrijk. Met de sportklas.
2: Nou,
0: leuk man.
2: Jeetje mina, hier ben ik nou echt jaloers op. Want dat heb ik dus nooit gedaan.
0: Oh. MAVO 4 zegt Kai, naar Tsjechië. Een week schoolreis. Daarna doorgaan naar HAVO 5. Weer voor Tsjechië gekozen en gegaan. Blijven zitten in HAVO 5. Weer omgegeven te gaan. Niet uitgeloot. Oké, 2 keer naar Tsjechië geweest. Leuk man. En Kevin zegt, ik had altijd hetzelfde als tieners. Dus ben maar snel gaan werken. Zodat ik zelf op vakantie kon gaan. Ja. Maar ja, ik vond Parijs ook leuk hoor. Begrijp me niet verkeerd, maar...
2: Nee, maar het is wel echt zo hoor. Op de lagere niveaus van de middelbare scholen... die gaan niet op zulke tripjes. En dan denk ik, ja, waarom? Denk je dan dat die kinderen dat niet kunnen of zo? Omdat ze daar niet slim genoeg voor zijn?
0: Nee, dat is het toch niet?
2: Nee, maar ja, de rest van alle hogere niveaus op middelbare scholen doen het dus wel.
0: Dat zou het nog zijn geweest. Nou, laat me even weten in de app wat je leukste schoolreisje is geweest. Dan gaan we daar zo meteen nog even op terugkomen. Ik wil eerst even dat liedje nog even doen van Juan Richard en Stef Eccles. Zullen we die even...
2: Ja.

0: Smit en Carousel. 9:30. Zometeen gaan we nog even bellen met onze Afro-Tros-collega Paul Rabbering. Misschien voor de mensen die hem niet kennen. Denk toch wel, hè? Zijn radiocollega. NPO Radio 2. En bij NPO Radio 2 zijn ze bezig met de KWF Collecte Week. En zometeen gaan we even over babbelen, want het is vandaag een bijzonder iets.
1: Ja, het is vandaag een muzikaal bijzonder iets voor Radio 2 dan in ieder geval.
0: Ja. Nou, we gaan er zo meteen even over praten. Dat doen we over een 20 minuten ongeveer hier in de ochtendshow. En we hadden de vraag van, wat is nou jouw leukste schoolreisje geweest? Toevallig kwamen we daar zo op over schoolreisjes. En jij bent niet buiten de landsgrenzen geweest?
1: Nee, helemaal ik ben nooit uit het buitenland geweest.
0: Ook niet naar België even?
1: Nee. Ja, dat en de andere niveaus boven mij wel op mijn school. En gelukkig zijn er wel een aantal luisteraars die ook het allerlaagste niveau op de middelbare school hebben gedaan, die wel weg zijn geweest. Dus het ligt waarschijnlijk gewoon alleen aan mijn school.
0: Ja.
1: Thanks Cambium Zabommel. We hebben wel wat leuke reacties binnengekregen. Want Damon zegt, ja, wij zijn een keer naar Auschwitz geweest met school. Was echt heel indrukwekkend.
0: Zo, dat was heel indrukwekkend, ja.
1: En een jaar daarop naar Praag. Toen konden ze ons ook niet houden. En daar hadden we een feest toen. En een kroegentocht, hè.
0: Oh, leuk.
1: En dat konden de leraren niet waarderen. Want iedereen was mee, behalve de docenten.
0: Ja, weet je wat het is? Kijk, leraren kunnen dat misschien wel waarderen. Maar die moeten dat niet waarderen.
1: Nee.
0: Want ja, zij zijn daar natuurlijk.
1: Ze mogen het niet waarderen.
0: Nee, ja, dat is het. Ze moeten natuurlijk de regels. En zij moeten er ook voor zorgen dat iedereen weer een beetje heel thuis komt. Kijk, stel, er gebeurt wat.
1: Ja, dan zijn de poppen aan het dansen.
0: Dan hangen ze natuurlijk.
1: Ja, dan hangen ze.
0: Ja.
1: Tim zegt, wij gingen met de VMBO basis in de derde of vierde klas naar Oostenrijk, een week wintersport. En dus werd ook met een aantal terug op de trein gezet, omdat we stoelen van het balkon van 4 meter hoog naar beneden hadden gegooid. In de losse sneeuw.
0: Ja, dat kan niet.
1: Wat waren ze boos.
0: Ja, dat
1: dikste lol gehad die week. En we gingen toen zelfs ook naar een soort café-disco.
0: Oh, echt?
1: Even kijken, Patrick zegt, wij zouden met onze klas naar Tsjechoslowakije gaan.
0: Ja.
1: Om daar naar de Tsjernobyl-rampen te gaan destijds.
0: Ook indrukwekkend.
1: Alleen ze vonden dat uiteindelijk toch te gevaarlijk. En toen gingen we als alternatief naar Londen met de boot. En dat was erg leuk. Veel gedronken op de boot en in Londen naar de piepshow geweest.
0: Oh, naar de piepshow, ja. Leuk.
1: En Martijn zegt, oh, ik had ook het laagste niveau en ik ben toen naar Parijs geweest. Oh, nou, gelukkig. Het ligt gelukkig toch niet aan.
0: Nee.
1: En Mitchell is wezen skiën in Winterberg. Jasper die is 3 dagen Düsseldorf bij de kerstmarkt geweest met school. Oh,
0: nou,
1: leuk.
0: Leuk zeg. Wat een leuke uitjes allemaal. Wat doen die scholen?
1: Jeroen zegt, nou, ik ben dus ook nergens heen geweest. En dan zegt hij, ja, op de lagere school op de fiets naar een blokhut in Vledder.
0: Vledder. Oh, maar dat is ook prachtig. Nou, ik kan me nog herinneren. Volgens mij heb ik dat jou verteld, weet ik niet. We gingen met de basisschool, weet ik nog, naar Boertangen.
1: Boertangen.
0: Ken je dat?
1: Nee.
0: Dat is een vestingdorpje. En dat is prachtig, maar het is heel klein. Maar ja, daar was niks te doen. Het enige wat ik nog weet, is dat ik een paar gulden mee kreeg. En dan mocht je een souveniertje kopen.
1: Oh ja.
0: Dat deed je. En ik heb ooit eens een keer een souveniertje gekocht. Dat was in Parijs wel. Kocht ik een Eiffeltorentje voor mijn oma.
1: Ah, wat lief.
0: Mijn oma die kwam op een gegeven moment te overlijden. Ik heb nu het Eiffeltorentje is nu weer terug. Het cirkel is rond, ik heb hem nu thuis.
1: Oh. Ja. Nou, dat is wel mooi. En Milan zegt, goedemorgen, ik heb dus kader gegaan en ik ben dus zelf naar Londen geweest voor een week met school. Kijk, ja, dat was bij ons ook. Kader die mocht dan wel naar het buitenland, alleen basis niet.
0: Ja.
1: Even kijken, Harmen zegt, ik ben in Nice geweest, veel gelopen en in de bergen en kano gevaren. En Jaap die zegt, ja, wij gingen naar Praag met school en dan kregen we een rondleiding bij de plaatselijke bierbrouwerij.
0: Oh, leuk.
1: Ja, dan vraag je natuurlijk ook op problemen natuurlijk, als je dat verzint als school.
0: Ja, maar het is wel informatief.
1: Ja, dat. Dat zeker wel. Dennis die ging naar de Ardennen en dan gingen ze ook zoals leuke dingen, zoals mountainbiken en hiken en kanoën.
0: Wat een uitjes, man.
1: Tsjechië komt nogmaals voorbij. Ook skiën in Oostenrijk. Nou, waarom heb je dit? Ik ben echt jaloers op jullie.
0: Ah, ja, maar je moet niet zo zeuren. Je gaat ook ieder jaar naar dezelfde plekje in Italië. Dus
1: nee, dat maakt niet uit.
0: Je kan nu zelf de schade ook inhalen door jezelf daarin te ontwikkelen.
1: Te nee, ja. Ja, ze klopt. Maar ja, ik heb toch wel een beetje FOMO nu dat iedereen dat wel heeft gedaan.
0: Precies, exact. Hey Tinia, het is, ik heb wat gemaakt voor je. En je ziet het misschien al.
1: Want
0: want wij roepen altijd. Kijk, jij bent onze tentfeest-expert. Dat ben jij.
1: Helemaal niet.
0: Ja, jij bent onze tentfeest-expert. Want jij bent bijna ieder weekend ben je bij een tentfeestje. En ik noem jou ook altijd gekscherend Tine's tentfeest.
1: Ja.
0: En ik dacht, ja, dat moet even een aankondiging hebben. Maar ik was op een gegeven moment gisteren in de studio bezig.
1: Oh nee.
0: En die aankondiging werd een aankondiging van een aankondiging op een aankondiging. En ik dacht op een gegeven moment, ik heb hier zo'n beetje een halve filmtrailer. Nou, laat ik er dan ook een filmtrailer van maken.
1: Niet weer met die, net zoals met dat ding, hè? Met dat scootertje.
0: Nee. Ik heb kosten nog moeite gespaard en ik heb het zelf door een Amerikaan laten inspreken. Nee, maar serieus, dit is een filmtrailer geworden.
1: Nou,
0: en je moet even
1: verluisteren
0: in het verhaal, want je gaat hier helemaal, word je hier meegezogen. Stel je voor, je zit nu in een bioscoop. En dit is de trailer.
2: Around the world, people know how to throw a party. From the streets of Rio to the beaches of Ibiza. But in one small country by the North Sea, they take it to another level. Because nowhere else will you find as many party tents in as many villages, bringing together thousands of people. Among them all, there is one young lady with a mission. She wants to visit every single tent party in the Netherlands.
3: Every single tent party in the Netherlands.
2: Her name is Tinus Tentfaced. Yeah!

0: Unlimited. Ja. Hoor eens even. Even tot het einde, Tieners. Tieners stemfeest, dames en heren. Ta ta ta ta. Nu hoor je te zeggen dankjewel.
1: Nee.

Samuel Welten en Russo. Boom, boom, boom. 1 minuut over 8:30. Zometeen gaan we even bellen met Paul Rabbering. Want die is van Radio 2, zoals je wellicht weet. En daar zitten ze midden in de KWF Collecteweek. Vandaag hebben ze een bijzonder iets, muzikaal iets. En dan gaan we het zometeen even met hem over hebben. Wat serieuze zaken. We gaan naar het weerbericht. Kijken of we vandaag nog eens een beetje knap weer krijgen. Hey, voorspel.

0: favoriete song misschien vandaag?
1: Ja, gaan we horen. Jan, goedemorgen.
2: Goedemorgen Marcel, goedemorgen Tinia, goedemorgen clubje. Vanochtend is het bewolkt met af en toe wat motregen. Later komt de zon er steeds beter bij. En de wind die draait van zuidwest naar west. En die wordt later toch wel vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. De temperatuur vandaag 20 tot 23 graden. En hier onze spreuk,
1: ja.
2: Spinnen in huis, dan is het weer vaak niet pluis.
1: Nee. Zo is dat, dankjewel Jan.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. AI maakt het voor criminelen makkelijker om cyberaanvallen uit te voeren. Dat is een bedreiging voor Nederland. Daarvoor waarschuwen politie en justitie in het jaarlijkse cybercrime-beeld. Met behulp van kunstmatige intelligentie kunnen criminelen sneller hacken en data stelen. Vervolgens kan diezelfde AI gebruikt worden om phishing-mails te versturen. Volgens de politie worden cyberaanvallen ook grootschaliger door AI en is er een risico dat gestolen data wordt doorverkocht. De inzet van de ME in en rond Overasselt is klaar. Bij de uitgebreide zoektocht in het dorp zijn meerdere wapens gevonden. Bewoners maken zich nog altijd zorgen, zegt verslaggever Simone Langejan.
4: Er zijn zorgen over hoe nu verder. De politie doet groot onderzoek en de ME is bezig geweest met het uitkammen van het gebied. En inwoners die hopen vooral op nazorg en meer informatie vanuit de gemeente, maar ze hebben dit nog niet gekregen.
3: Sinds dinsdag was er veel politie in Overasselt toen iemand om het leven was gekomen bij een gewelddadige schietpartij.
1: Dankjewel, Kirsten. Dan gaan we naar de verkeersinformatie van de ANWB. Het is druk. De A2 Eindhoven-Belgische grens. Voor Maastricht Centrum heb je 17 minuten. De A7 Horen naar Zaanstad. Voor de afrit Zaandijk heb je een uur extra rijden door een ongeluk. Daar is de weg wel weer vrij. Maar op de A12 gaat het mis door een politieonderzoek op de A27. Den Haag richting Utrecht. Tussen Bodegraven en Lunetten heb je een uur extra. File van 22 kilometer. Goedemorgen. De A27 Gorkum-Utrecht tussen Lexmond en Rijnsweerd heb je 18 minuten door datzelfde onderzoek. Het duurt tot ongeveer 9:30 dat er twee rijstroken dicht zijn. De N50 Emmeloord-Zwolle tussen Kampen-Noord en Hattemerbroek, daar heb je 19 minuten.
0: NPO Sterren NL.
5: De nummer 1
0: in Nederlandstalige muziek.
1: Zometeen Luna, eerst Bob Offerberg.

0: Bruna en Schoonzoon. Ja, dat zou in mijn geval ook nog wel kunnen natuurlijk. Maar ja, je weet nooit hoe de hazen lopen, zeggen ze dan. We hebben een zoon van 13, maar die heeft nog totaal... die neigt nog naar niemand, zeg maar. Behalve de computer. Ja, er moet gegamed worden natuurlijk. En ik doe dan graag nog wel eens even aan mee, Tinia. Potje Fortnite. Heerlijk. Ben je onder de indruk van je jingle?
1: Ja, nogal.
0: Ah, het is geen jingle, het is een trailer, vind ik het.
1: Het is een trailer, ja.
0: Kom nog een keer draaien zo meteen.
1: Nee!
0: Nee?
1: Nee, hij is op zich wel gezellig.
0: Oh,
1: je hebt goed je best gedaan.
0: Ja, ik heb zeker.
1: Ja, ik moet even landen.
0: Kosten nog moeite gespaard. wij gaan zo meteen even proberen contact te zoeken met Doorn. Volgens mij hebben we zelfs telefoon, want ik zie hem overgaan. Dat hoor eens even of dat hem is, want we moeten hem ongeveer rond dit tijdstip hebben. Hebben we Paul, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja. Ja. Nou, ik gooi jou gewoon de lijf in, Paul. Goedemorgen, je zit gelijk in de uitzending.
2: Dat is ouderwets, Marcel. Ja. Dat is echt heel ouderwets.
0: Ja, dat maakt mij niet uit. Ik noem mij altijd de Hilversumse piraat, Paul.
2: Ja. Nou, dat staat je goed. Dat is een mooie titel, denk ik.
0: Ja, maar jij doet al jaren radio maken, dus ik gooi jou gewoon zo voor de leeuw.
2: Dat lukt wel.
0: Ja, toch?
2: Dat lukt
0: zeker
2: wel.
0: Hoe is het met je, Paul?
2: Ja, het gaat goed. En tegelijkertijd merk ik ook vanochtend wel dat ik een beetje geëmotioneerd opsta.
0: Dus ja,
2: we hebben een hele mooie wensweek voor KWF bij Radio 2.
0: Ja.
2: En dat is een week vol met mooie verhalen. En die ontroeren me eigenlijk heel erg. We doen dit voor KWF tegen kanker. En dat is natuurlijk een ziekte waar heel veel Nederlanders mee te maken hebben, direct of indirect.
0: Ja.
2: Ja, en als je dan zo'n week radio maakt, radio gaat vaak over lachen, leuk. Maar ja, dit is een serieuze week met af en toe een glimlach.
0: Zeker.
2: Ja, dat raakt me wel, moet ik zeggen.
0: Ja, wat doen jullie precies? Wat je zegt wensweek. Je laat wensen uitkomen deze week?
2: Ja, precies. Dus wat wij doen is mensen toch een glimlach proberen te bezorgen in vaak hele zware tijden. En dat zijn dan, bijvoorbeeld had ik een kleinzoon afgelopen week die heel graag een cadeau aan zijn oma wilde geven. Oma herstellende van kanker.
0: Ja.
2: En wat zij samen delen met elkaar is liefde voor PSV. Dus hij verraste zijn oma live in de uitzending met maar liefst 4 VIP-tickets voor de wedstrijd PSV Feyenoord.
0: Wauw.
2: Ja, en dat is natuurlijk een fantastisch cadeau. Ja. Maar het mooiste is eigenlijk om te zien hoe die oma vooral gewoon zo ontroerd is dat ze dit samen met haar kleinzoon kan doen.
0: Ja, tuurlijk. Ja.
2: Dit soort wensen brengen mensen nog weer wat dichter bij elkaar. Dat raakt mij.
0: Ja, dat is toch maar weer dat het is een cliché, maar het is echt waar. Muziek verbindt.
2: Enorm, enorm. Ja, dat merken we ook deze week, absoluut.
0: Ja, jullie zitten in Doorn. Ik weet als radiomaker dat uitjes zijn altijd leuk. Hè? Is dat onderling ook? Is dat, zitten jullie met elkaar slapen? Heb je bijvoorbeeld, deel je een huisje met iemand of daar? Of?
2: Nou ja, dit doen we inderdaad al enkele jaren. Samen op de camping staan. En dat doen we vooral omdat het gevoel, het interne verbroederende gevoel te versterken. Want op zich heeft KWF niks met de camping te maken. Wij doen dit omdat we als team dan bij elkaar zijn. En dat we s'avonds ook nog bij elkaar in het programma helpen. Gisteravond was Sonmieu er, dat kondig ik dan aan. Of je doet verslag van dingen die gebeuren op de camping. Dus dat is de gedachte waarom wij dit als team met elkaar doen. En of je wil weten of Jeroen van Enkel snurkt?
0: Ja, wil ik.
2: Ja? Nee, daar kan ik niks over zeggen.
0: Paul, jij bent echt van het kamperen. Hè? Want ik zie jou altijd met een caravan op pad gaan. En je weet er ook alles over te vertellen. Slaap je dan in een caravan of in een huisje?
2: Ja, nee, ik heb nu niet mijn eigen caravan mee. Dat heb ik vorig jaar wel gedaan. Maar weet je, het is ook voor ons de eerste week school.
0: Ja?
2: En dat betekent dat de kinderen gewoon weer in een ritme moeten komen. Nou, als die in de caravan slapen, denken ze het is vakantie. Dus dat hebben we vandaan teruggekomen.
0: Ja, misschien gaan ze dan wel geleidelijk over, zeg maar. Hè? Want anders is het ook cold turkey. Zo vanuit de vakantie naar school is ook hard.
2: Ja, ik neem ze dan wel mee nu naar mijn werk, inderdaad. Om ze toch op de camping nog een beetje rond te laten hopperen. Gisteren hadden we een kindermiddag.
0: Ja?
2: Vanmiddag overigens, en dat sluit wel heel leuk aan bij jullie, bij Ster NL.
0: Ja.
2: Hebben wij de Hollandse middag.
0: Hey. Leuk.
2: Dus we zitten eigenlijk een beetje in jullie vaarwater, maar het is leuk dat je belt, want dan kan ik er een beetje promotie voor maken natuurlijk.
0: Ja, doe maar even. Wat heb je vanmiddag?
2: Nou, iedereen is welkom. 2 uur vanmiddag. We hebben grote toppers uit de Nederlandse muziek. We gaan Engel Bewaarder horen. Marco Schuitmaker is er. Wolter Kroes komt vanmiddag langs.
0: Oh, leuk.
2: Frans Duits is erbij. En misschien wel de grootste hit van afgelopen jaar, Zwoele Zomernachten. Rutger van Barneveld is er ook.
0: Wauw.
2: Dus ja, en dit organiseren we voor iedereen eigenlijk. Het is een wensweek, maar we willen iedereen, wat ik al zei, halve Nederland heeft er direct of indirect mee te maken met kanker.
0: Ja.
2: Willen we blij maken. Dus kom naar Doorn, het vakantiepark Grote Bos. vanaf 2 uur Hollandse middag.
0: Nou, zet dan maar vast M1 neer, want we zitten nu op sterren, hè? Daar luisteren hier 80 miljoen mensen naar. Dus die komen vanmiddag allemaal massaal, omdat dat gratis is natuurlijk ook, Paul. Naar jullie toe.
2: Ik hoorde jou net in het nieuws, hoorde ik net bij jullie, dat de ME klaar is in Overasselt.
0: Dan zijn ze klaar, die komen nu naar jullie toe. Het draait allemaal om KVF, dus heel nobel wat jullie allemaal doen. En het is natuurlijk ook, ja, hier hebben we allemaal mee te maken wat jij zegt. Dus het is belangrijk om deze week sowieso te doneren.
2: Ja, we vragen niet per se om geld. Ja. Dat doet KWF met de collecte. Maar ja, geld is nodig voor onderzoek. Dus ja, als je wat kan missen, is dat natuurlijk prachtig.
0: Dat gaan we doen. En dan met z'n allen maar vanmiddag lekker naar Doorn. Naar nogmaals vakantiepark.
2: Het Grote Bos heet het.
0: Het Grote Bos. Paul, dankjewel. En mooie gezellige middag gewenst. En
2: succes, dank voor jullie tijd even.
0: Succes nog eventjes.

0: vloek van Barcelona. Dit was Jari Hellegers op Sterren NL. Goedemorgen, het is bijna 8:08 alweer. Op deze donderdagochtend gaan we straks nog even bellen met Tom, hè?
1: Ja, we hebben weer entertainment nieuws van Tom dadelijk.
0: Tommy Boy, Tom Goderie gaan we straks even spreken. En er zit nog veel meer in het vast, want we hebben zo meteen natuurlijk ook nog weer een schaftlijst. Daar zijn we sinds deze week mee begonnen. Dat is een lijstje liedjes wat je kan insturen voor tijdens de schaft. Want er zijn heel veel mensen die schaften tussen 9:30 en 9:30. Nou, we dachten, nou, dan moeten we daar iets doen met een lijstje van een luisteraar. Dat is gewoon leuk. En hele leuke lijstjes zijn al ingestuurd, maar nooit genoeg.
1: Nooit genoeg wat dit betreft, want ja. We gaan het nog wel een tijdje doen. En dus ik heb van iedereen zijn of haar lijstje nodig.
0: Iedereen?
1: Ja, van iedereen.
0: Oké, iedereen. Nou, iedereen mag ook sturen. En ken gratis, ken dat via de website. Dat doe je via marcelindemorgen.nl. Je wilde even een nieuw liedje horen, Tinia. Waar kwam je eigenlijk mee?
1: Ja, ik heb wat nieuws ontdekt op mijn socials. Oh, en ja, dat is van, ja, ik weet niet of het Dion of Deon is.
0: Deon.
1: Ja. Hij is zanger. En hij heeft een nieuw liedje. Volgens mij is het al wel een tijdje uit.
0: Oh ja.
1: Maar ja, soms ontdek je dingen pas wat later. En ik vind het een leuk liedje.
0: En ja. Nu moeten wij het allemaal horen?
1: Op zich wel. Ja, ik ben benieuwd wat jij ervan vindt.
0: Ik heb een eerlijke mening, zoals je weet.

0: boodschappen binnen had. En ik vind het een leuk liedje.
1: En ja. Nu moeten wij het allemaal horen?
0: Op zich wel. Ja, ik ben benieuwd wat jij ervan vindt.
1: Ik heb een eerlijke mening, zoals je weet.

0: Marcel, heb jij nog een sterke mening hierover?
1: Ja, dat heb ik altijd wel. Vertel maar ruk. Maar niks vind ik dit.
2: Nou,
1: veel te glad is dit.
2: Helemaal niet. Ik vind het een banger.
1: Nee, ik zit te ouwen. Je zit al een hele tijd zit je, tijdens het liedje. Leuk hè? Leuk hè? Ja, ja, ik laat me niet meevoelen door jou. Ik vind hier zelf wat van. Nee, het zit goed in elkaar. EO, het doet altijd goed. Internationale
2: taal.
1: EO, dus nee, hartstikke goed. Dus, ik geef het een 8.3. Nou, dat is een mooi cijfer,
2: wanneer
1: toch?
2: Geven wij cijfers?
1: Nou, dan nu. Graag gedaan.
2: Dit krijgt een 10 van mij.
1: Je krijgt een 10 van jou, oké. Okay. Maar jij bent makkelijk met cijfers geven.
2: Harte vrouw bedoel ik.
1: Je bent ook een

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Politie en justitie waarschuwen voor nog grotere cyberaanvallen door AI. Criminelen kunnen nog sneller organisaties hacken, data stelen en phishing-mails sturen. Politie en justitie zien een nieuwe generatie jonge westerse cybercriminelen opkomen die zich hiermee bezighoudt. Nederland gaat Libanon helpen in een onderzoek naar mogelijke schendingen van het internationaal recht door Israël en Hezbollah. Dat zegt minister Sjoerdsma, die op werkbezoek is in het land. Hulpverleners en journalisten zijn geregeld slachtoffer bij aanvallen in Libanon, zegt hij.
3: Het is essentieel dat dit gebeurt, want burgers en ziekenhuizen, scholen, hulpverleners, journalisten mogen geen doelwit zijn. En daarover is het humanitair oorlogsrecht kristalhelder. Maar het moet wel goed gebeuren, want als je dat niet goed vastlegt, dan zijn we eigenlijk weer terug op plek nul.
2: Nederland draagt 1,2 miljoen euro bij voor het onderzoek. Behandelingen om jongeren uit de criminaliteit te helpen zijn veel meer gericht op jongens dan op meisjes. Dat kan op langere termijn schadelijk zijn voor jonge vrouwen, zeggen onderzoekers. Die pleiten voor meer specifieke behandelingen voor jonge meiden. Zij belanden vaak om andere redenen in de criminaliteit. En op de A9 tussen Velsen en Beverwijk liepen gisteravond paarden op de snelweg. Het ging om een groep van 12 paarden die waren ontsnapt uit een weiland in de buurt. Deze journalist van NH Nieuws reed op de A9 toen het gebeurde.
4: Niet vermoedend keek ik uit het raam en tot mijn schrik stonden er ineens een hoop paarden voor mijn auto. Ik moest in de ankers, ik was niet de enige, alle automobilisten. En ik schrok me dood, maar ik kwam gelukkig met de schrik vrij en de paarden gelukkig ook.
2: Na een uur wisten de politie en Rijkswaterstaat de dieren van de snelweg te krijgen. Er zijn geen ongelukken gebeurd. Het weer bewolkt en er trekt lichte regen over het land. Later vandaag in het westen en zuiden droog en af en toe wat zon. Het wordt een graad of 22. Morgen meer regen en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
5: Ja, komt treurig over, maar het weekend wordt mooi weer, jongens. Dus dat geeft nog even wat goed nieuws mee. Ja, geen goed nieuws op de weg, want het is enorm druk. Je kan merken dat de vakantieperiode is geweest. De A9 Alkmaar-Amstelveen voor Haarlem-Zuid. 69 minuten extra rijden door ongeluk. De A12 Den Haag-Utrecht tussen Nieuwebrug en Lunetten. 69 ook daar. Komt door een politieonderzoek. A27 Gorkum-Utrecht. Daar is, even kijken, een minuutje of 20 gemeld voor Amersfoort. 12 kilometer. Daar is dat politieonderzoek gaande. En de A50 Zwolle-Apeldoorn tussen Heerde-Zuid en Apeldoorn-Noord. Daar heb je één rijstrook dicht. Welwording. Ai. 68 minuten over 7 kilometer.
1: Marcel de Vries.
5: Zet hem op. Toi toi. Zometeen hebben wij een schatlijst. Een leuke lijst. Eerst even wat muziek. Jeffrey Hazen onderweg. Maar eerst de nieuwe Jungle Wachter. Bachata Bailando.

0: Jeffrey Hasten, also known as The Boss from Oz en Pina Colada. Heb je nog behoefte, of hebben de luisteraars behoefte nog aan nog één keer jouw trailer? Jouw nieuwe tent, Tieners Tentfeest trailer, of niet?
1: Weet ik niet.
0: Nee? Nou ja, dat was gewoon een leuke verrassing. Was
1: het is grappig.
0: Oké. Nou, als er behoefte aan is, dan horen we het wel in het appie.
2: Marcel in de morgen.
0: Ja, tijd voor alweer een nieuwe schatlijst. Doen wij iedere maandag tot en met vrijdag hier zo rond dit tijdstip. Gaan we 3 liedjes draaien uit een lijstje van een van onze luisteraars. Die of aan het schaften is, of er gewoon behoefte aan heeft op dit tijdstip. Misschien ben je net aan de koffie, zit je op kantoor, heb je het beeldscherm net aangezet. Denk je, nou, ik ga er eens even lekker voor zitten. Dan mag dat. Stuur je lijstje in marcelinemorgen.nl. Wie hebben we aan de lijn, Tieners?
1: Wij hebben aan de lijn Daan uit De Goorn. En hij werkt als kraanmachinist.
0: Daan!
3: Goedemorgen.
0: Maar er wordt even niet gewerkt vandaag, hè?
3: Nee, klopt.
0: Oei.
3: Nee, ik ben nooit ziek. En vandaag wel eventjes.
0: Ja. Dus, was het podiumvrees? Is dat, je moest bij onze uitzending in en toen ineens sloegen de zenuwen toe?
3: Nee hoor, dat niet.
0: Oh,
3: eigenlijk.
0: Wat mankeert er aan dan? Mag ik dat vragen?
1: Een griepje, denk ik.
0: Nou, vraag het even.
3: Nou, ik denk misschien een voedselvergiftiging.
0: Wat heb je gehad dan?
3: Ja, gisteren wat gemaakt. We hadden gewoon zelf wat gemaakt in de keuken met kip. Misschien was de kip niet helemaal goed.
0: Kip is altijd lastig. Kip, ja, daar ga je al. Ja,
3: ja, dus de hele nacht wakker geweest.
0: Ja, is een kip met te veel voor de vlieguren geweest.
3: Dat denk ik, ja.
0: Dat denk ik. En wie heeft hem bereid?
3: Ik zelf.
0: Oh. Anders kon je nog iemand de schuld geven, maar dat kan dus ook niet.
3: Nee, dat gaat ook niet. Nee.
0: Nou ja, Daan. Maar voor de rest, anders zit jij op de kraan op dit tijdstip of ben je aan het schaften?
3: Nee, 9:30 gaan wij schaften.
0: 9:30, ja, dat is 9 of 9:30, hè? Dat zijn altijd de schaftijden. Zo ergens, of daarvoor of daarna.
3: Ja.
0: Oké, dan schaft jij en jouw kraan staat vandaag stil of zit er iemand anders op?
3: Nee, die staat vandaag stil.
0: Jeetje. En werk je voor een baas of ben je ZZP'er?
3: Nee, ik werk voor de baas.
0: Oké. En zit je dan op een grote jongen, zo'n hele grote kraan of een mini-kraantje?
3: Nee, bijna 19 ton. Dus wel serieus.
0: Ja, daar wil je liever niet onder liggen, zeg maar.
3: Nee. Je bent ook geen klap van de bak.
0: Klap van de molen hebben soms sommige mensen wel gehad.
3: Ja, dat klopt.
0: Dat kan soms positief uitpakken, hoor. Ik zou het niet adviseren. Hey, dus, en wat doe je daar? Ja, graven doe je ermee, maar wat voor klussen heb je dan zoal?
3: Veel bouwrijp maken van nieuwe huizen.
0: Ja.
3: Dus riool in de grond leggen.
0: Ja.
3: En nu ben ik dan bezig met het straatwerk voorbereiden.
0: Oké.
3: In een oude wijk.
0: Oude wijk. Bij jou in de buurt ergens?
3: Ja, in de Oosthuizen.
0: Oosthuizen. Is dat vlakbij De Goorn?
3: Ja, dat is 10 minuutjes ongeveer.
0: Je hebt het werkelijk lekker dichtbij. Maar vandaag helemaal, want je bent even aan de bank gekluisterd.
3: Ja, dat klopt.
0: Ja, nou, dan de radio maar lekker aan. Een bakje erbij, zou ik zeggen. Ja, ik weet niet of het erin gaat überhaupt. Als je voedselvergiftiging hebt gehad, dan gaat er niet zoveel in.
1: Ik zou maar even bouillon pakken, denk ik, in plaats van
0: bouillonnetje.
1: Koffie.
3: Ja, ik ga zo een kipsoepje maken, denk ik.
0: Je gaat gewoon weer richting de kip. Ja, ik zou dit niet doen, hoor.
1: Ik zou gewoon lekker even een bouillonblokje met heet water gaan doen.
3: Ja, dat vind ik wel heel lekker, ja.
0: Ja, ik vind het wel knap. Hij durft er wel aan. In ieder geval beterschap, Daan. Hopelijk snel weer op de been, jongen.
3: Ja, dankjewel. Komt goed. Ik hoop morgen weer.
0: Ja, dat hoop ik ook voor je. We gaan, en voor de baas ook natuurlijk. We gaan even wat leuke liedjes draaien uit je lijstje. Ik ga zo meteen Antoon ga ik opzetten met De Enige. Even kijken. Amar, Stem in je hart. En daartussenin horen we zo meteen een liedje van Sylvia Zwart en Henk Wijngaard.
3: Ja.
0: Vind je leuk?
3: Dat klopt. Ja, zeker.
0: Ja, is een leuk liedje ook die al lang niet meer is gedraaid, volgens mij. De Weg naar Geluk. En de Weg omhoog is ook ingezet door Henk Wijngaard, lezen wij. Want daar staat vandaag in de krant, dacht ik. Tinia,
1: in de Telegraaf staat een groot interview met hem... dat het weer goed gaat met hem en dat hij hoopt...
0: Ja?
1: Zo snel mogelijk weer op te kunnen treden. Maar ja, dat kan dus nog wel even duren... omdat het herstelproces heel lang kan duren.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar hij wil het heel graag nog wel.
0: Dat snap ik. Nou, ik hoop dat het herstelproces voor Daan iets korter is. Daan, dankjewel voor je lijstman en een mooie dag. Dag, hè, vandaag.
3: Ja, hetzelfde.
0: Dankjewel.
2: Marcel in de morgen.

0: de enige. Lijstje voor Daan. Dankjewel, Daan, met je prachtige lijstje. Onze schaflijst die we doen zo iedere werkdag. Maandag tot en met vrijdag rond dit tijdstip. Je eigen lijstje maken en insturen doe je via marcelindemorgen.nl. We hadden zo'n beetje drie kwartier uurtje geleden hadden wij Paul Rabbering aan de lijn. Hij is collega van Afro Tros, werkt bij NPO of werkt voor NPO Radio 2. Heeft hij een dagelijks programma. En ze hebben deze week de Wensweek op NPO Radio 2 voor KWF. Dat is een heel goed doel. En vanmiddag is er iets moois, jongens. Als je nou tijd hebt, vanmiddag tussen 12 en 4... dan hebben ze een Hollandse middag. En dan zijn er live optredens vanaf, pak een beet, een uur of twee. En daar komen onder andere Marco Schuitmaker, Frans Duits, Rutger van Barneveld en Wolter Kroes. Nou, dat is helemaal, het had een Sterren NL muziekfeest op het plein kunnen zijn.
1: Nou, zeg maar. Inderdaad.
0: Ja, dus twee uur vanmiddag, Marco Schuitmaker, Frans Duits, Rutger van Barneveld, Wolter Kroes. Het adres waar je moet zijn is het Grote Bos in Doorn. Dat is een vakantiepark, zo heet dat. Het Grote Bos in Doorn. En volgens mij ligt dat onder Amersfoort, hè? Dacht ik zo'n beetje. Maar goed, dat moet je maar eventjes in de navigatie zetten. Vanmiddag. Dus als je tijd hebt, het is gratis toegankelijk. Je hoeft er geen kaartjes voor, je kan er zo naartoe. Het zou heel leuk zijn als we daar met heel veel Sterren NL luisteraars en mensen zijn. Dat is toch leuk?
1: Ja, dat is zeker gezellig.
0: Mooi feestje hier. Ja. Straks gaan we nog even bellen met onze Tom Godery. En ik zat nog wel met jouw Tine Standfeest trailer die ik gisteravond heb gemaakt in mijn studiootje.
1: Echt? Jij hebt echt gisteren een beetje tijd te veel gehad voor
0: mij? Nee, zeker niet. Nee, ik had zeker geen tijd te veel. Maar ik verdwaal soms. Maar dat komt een beetje door mijn ADD. Dat ik soms ineens de tijd kwijt ben en denk van, oh shit, dat had ik nog moeten doen. En
1: hoe was het trouwens gisteren? Want je had gisteren ook al je praatgroepje.
0: Nee, dat was dinsdagavond.
1: Oh, sorry.
0: Ja. Dat was een hele leuke sessie. Okay, zeker. En dan komende dinsdag weer. We hebben nog drie keer. Dus, en dan ben ik afgestudeerd. Nee, dan is het klaar. En ik weet niet wat er dan gaat gebeuren. Ik heb geen idee. Maar ja, ik hou je op de hoogte.
1: Ja, is goed.
0: Maar ik zat wel met die trailer en toen was ik dat aan het maken. En toen dacht ik, ja, dat moet even vet worden ingesproken door die Amerikaanse man. Die moest ik eventjes mailen met een mooie tekst.
1: Zo, overdreven
0: Maar ik dacht wel, want het gaat over tentfeesten. Want ik wilde iets voor jou maken, Tine's tentfeest. Maar wij zijn wel toch wel een landje. Wij staan toch wel bekend om die tentfeesten, of niet? Of is dat in andere landen ook? Wij zijn toch, dit hele kleine landje heeft heel veel tentfeesten, hebben wij.
1: Ja, dat is niet normaal. Ja, volgens mij in Duitsland is dat ook wel een beetje zo. In ieder geval zo met de Oktoberfest natuurlijk. Dat is ook al met tenten.
0: Ja.
1: Maar ja, verder geen idee.
0: Wij zijn.
1: Maar ik denk dat Nederland wel de span, of de kroonspan.
0: De kroonspan. En jij helemaal, Tines.
2: Around the world, people know how to throw a party. From the streets of Rio to the beaches of Ibiza. But in one small country by the North Sea, they take it to another level. Because nowhere else will you find as many party tents in as many villages, bringing together thousands of people. Among them all, there is one young lady with a mission. She wants to visit every single tent party in the Netherlands.
3: Every single tent party in the Netherlands.
2: Her name is Tina's Tentfeest.
1: Jij gaat ook gewoon zo stuk om jezelf.
0: Ja, neem maar dat.
1: Echt, er zit iemand te lachen hier. Zit er iemand zo hard te lachen hier tegenover mij?
0: Ja, ik vind dat zo, omdat het is absurdistisch. En ik hou van absurdistische dingen.

0: Lekker hoor deze van Mart Hoogkamer en Kroegen in de Hemel.
1: Marcel's oude platenkoffer.
0: Ja, tijd voor de oude platenkoffer, tieners. Ik heb weer 3 oude deuntjes en er kan gestemd worden in de NPO Luister-app. Heb jij een favorietje hiertussen zitten?
2: Oeh, ja, ik ga dan toch voor B.
0: Voor B?
2: Ja.
0: Oké, we gaan er eens even doorheen. Keuze A, Rob de Nijs.
3: Vriendin van mij, dan was je weer. Een lieve vriendin en een beetje meer. Ik zat onder jou.
0: Beetje meer vriendin. Rob de Nijs, keuze A. Keuze B is Paul Eduard.
3: Ik wil jou.
0: Ik wil jou.
3: Ja, ja.
0: Voor mij alleen.
3: Jou alleen.
0: En dan hebben we nog keuze C. Dat is wel een prachtig duet van Hazes en Paul de Leeuw.

0: die app kun je gebruiken om te gaan stemmen. Kies wel voor het kanaal van Sterren en druk even op bericht, dan zie je het vanzelf. Vandaag eerst grijs, enkele buien, vanmiddag zon en 22 tot 23 graden. En vanavond wel wat meer wind, morgen buien, maar het weekend mooi weer, wil ik je toch even meegeven. Verkeersinformatie van de ANWB, de A9 Alkmaar-Amstelveen tussen Beverwijk en Rotterpolderplein 16 minuten. De A12 Den Haag-Utrecht voor Nieuwegein heb je 37 minuten. A27 Gorkum-Utrecht voor Houten 10 minuten door een ongeluk. En de A50 Zwolle-Apeldoorn voor Vaassen 28 minuten. De laatste, de A59 Zonzeel-Den Bosch tussen Dussen en Nieuwkuik. Door een ongeluk is er een minuutje of 11 gemeld over 10 kilometer. Het boodschap is, de weg is vrij. Je kan weer doorrijden.
1: NPO Sterren.

0: nou?
1: TikTok. God, waar blijf je nou?
0: Inderdaad, daarvoor Frank van Etten. Je wilde alleen maar Prada. Ja, de vraag is, wat wil jij? Wil je misschien Rob de Nijs?
2: Vriendin van mij, was je weer.
0: Een beetje meer. Je ziet dat alle drie liedjes heel dicht bij elkaar liggen. Er mag lekker gestemd worden in de NPO Luisterapp. Op Rob de Nijs dus. Een beetje meer vriendin. Of Paul Eduard.
2: Ik wil jou.
0: Ik wil jou.
2: Ja, ja.
0: Dit prachtige liedje van André Hazes en Paul de Leeuw.
2: Droomland.
0: Classic deze.
2: Droomland.
0: Droomland.
2: Oh, ik verlang zo.
0: Ach, je moet die clip erbij zien. Dat is prachtig. André Hazes, Paul de Leeuw. Stemmen doe je nogmaals in de NPO Luisteren. Doe je best. Even een eerlijke mening. Dan gaan we zo meteen het liedje met de meeste stemmen uiteraard draaien. 10

0: Goedemorgen, Tom.
1: Nou, wat een onthaal. Daar word je toch vrolijk van. Goedemorgen.
0: Altijd, Tom.
1: Altijd en over onthalen gesproken.
0: Ja.
1: Matthijs van Nieuwkerken komt terug op televisie.
0: Ja, Matthijs van Nieuwkerken inderdaad, ja.
1: Matthijs van Nieuwkerk bij SBS6, de Golden Elevators. Wat vinden jullie er eigenlijk van dat hij weer toch weer terugkomt op de Nederlandse televisie?
0: Nou ja, hij is natuurlijk, laten we eerlijk zijn, even over zijn kunsten, zeg maar. Hij is een waanzinnig presentator, interviewer. Als hij praat, zeg maar, hang je aan zijn lippen, zeg maar. Dus en een spelshow, dat weet ik dus niet. Wat voor show is dat?
1: Ja, het is een beetje een... Ik ga het proberen uit te leggen. Je hebt 10 kandidaten en die komen dan voor 2 liften te staan. Lift A en lift B. Nou, dan krijg je een vraag met antwoord A of antwoord B. En dan moet je dus in het antwoord naar je keuze gaan. Ja. En dan ga je zo 10 verdiepingen omhoog. Beland je uiteindelijk in de lobby helemaal boven. Of wat bedoel ik? Sorry, de penthouse helemaal boven.
0: Ja.
1: Dan win je een geldbedrag. En heb je het antwoord fout, dan ga je weer naar beneden. Maar je moet dus ook je medekandidaten dan een beetje beïnvloeden. Van, ik ga in lift A, maar ik weet het niet zeker. Het zou ook lift B kunnen zijn. Dus dat die andere kandidaten dan in lift B gaan. Om zo het spelletje te spelen dat je met zo min mogelijk mensen
0: bovenaan
1: in die penthouse komt.
0: Maar, even tussendoor een vraag. Is dit een spel met BN'ers of juist met, ik zal maar zeggen, gewone mensen?
1: Met gewone mensen.
0: Gelukkig.
1: Dus gelukkig. Ja, je kan geen BN'er meer zien bij.
0: Nee, ik ben een beetje flauw van.
1: Ik kan me dat voorstellen. Ik heb nog wel andere programma's in de aanbieding waar allemaal BN'ers komen.
0: Okay.
1: Het nieuwe programma Sing With Me, wat bij SBS komt op 7 november. Dat is een programma waar nu talent kan gaan zingen. En dan eigenlijk aan een muur, ik heb de studio gezien, dat is heel grappig. Dan hangen de sterren aan een muur. Dan hebben we Yves Berensen, Nick Schilder, Waylon en Davina Michelle.
0: Ja.
1: En als ze dus iemand goed vinden zingen daar op die vloer, dan komen ze van die muur en dan gaan ze met dat talent meezingen.
0: Oh.
1: En dan ontstaan er eigenlijk hele mooie duetten. Ja, echt heel mooi. Oh. Ik heb wat samenwerkingen al gezien die dan tot stand komen. Ja, zulke mooie muziek komt eruit.
0: Ja.
1: Dus dat is echt een lekkere muziekprogramma wat bij SBS gaat komen.
0: Hoe kan dat nou dat jij dat al gezien hebt? Ben je stiekem ergens in een regiekamer binnengeslopen?
1: Dat doe ik allemaal voor jullie, hè?
0: Oh,
1: ja, ik riskeer mijn baan, ik riskeer alles om jullie het laatste duurste te
0: geven. Nee, dankjewel. Super.
2: Heel goed.
1: Zo ben ik. Ja. Dat doen we toch. Hey, vandaag is ook de Addams Family 25 jaar later op televisie, op Videoland. Dan denk je, de Addams Family, is dit die enge familie, je weet het. Maar nee hoor, dat is de familie van Patricia Pai en Adam Curry.
0: Ja.
1: Het was 25 jaar geleden dat hun eigenlijk de eerste real life soap op de Nederlandse televisie brachten. We kennen allemaal nog wel dat fragment dat Adam Curry voorbij de badkamer liep en je iets meer zag dan alleen maar zijn bovenbuik. Nou, het is Adam Curry tegenwoordig helemaal in de Lords. Die woont in Amerika en die is zwaar gelovig geworden. Christina die krijgt een babytje in de serie. Die heeft ze inmiddels wel, maar dat gaan we zien. De geboorte van Cleo. En Patricia is langzaam maar zeker steeds meer de rust gaan nemen als grote entertainment diva.
0: Nou,
1: vandaag de eerste aflevering online.
0: Ja.
1: Ja, ik vind dat toch wel smul hoor.
0: Maar dat is toch hartstikke leuk. Volgens mij waren zij toen ook de eerste hier in Nederland die het deden. Maar een beetje naar aanleiding dacht ik van de Osbournes.
1: Ja, klopt. En dat was toen eigenlijk best wel lucratief voor hun. Want dat idee speelde toen in Nederland. En toen zei hij, geef mij maar 1 miljoen gulden dat toen nog. En ik ga dat zelf maken. Dat was toen een school de reus was zo spraakmakend. En daarna zijn natuurlijk heel veel real-life shows gekomen. Ik vind het toch wel leuk. Het is een bijzondere familie.
0: Zeker, maar hij stond ook aan de wieg zeg maar, van de podcast. Hè? Hij was echt de eerste mee.
1: Ja, ze noemen hem ook de potvaller.
0: Dus
1: dat is echt bijzonder. Dus we gaan het hele gekke leven van hun weer lekker zien. Kijk straks even lekker op Videoland. Wat ook op Videoland komt, morgen, dat is... Maar nou moet je maar gaan helpen hoor, Marcel.
0: Oh.
1: Basta, dat is over de biografie van Marco van Basta van 2019.
0: Ja.
1: Dat is een 7-delige serie gekomen.
0: Ja.
1: Ik heb niet zo heel veel verstand van voetbal, Marcel. Waarom is Marco nou een van de grootste voetballers die wij ooit hebben gehad in Nederland?
0: Nou, dan vraag je iemand die niet een hele grote voetbalkenner is. Maar ik ken hem nog wel, want in die tijd was ik nog Marcelletje en spaarde ik wel voetbalplaatjes. Ja, hij hoorde sowieso bij het trio, hè, met Gullit en met Rijkaard. Maar Marco van Basten was een waanzinnig talent. Alleen hij is natuurlijk getroffen door al dat blessureleed. Hè. Dat is natuurlijk een drama geworden. Maar hij speelde bij, volgens mij AC Milan was het, hè?
1: Ja, AC Milan. Ja. En inderdaad, dat blessurelijst, daar heb je het over. Dat ging over die rechter enkel. Ja, dat komt enorm naar voren in deze serie. Ja. Want daar, dat is natuurlijk het drama geweest van zo'n talent. Ja. Heel talentvol, maar dat je dan eerder moet stoppen omdat je lichaam je eigenlijk tegenhoudt. Ja. Ik heb stukjes gezien. Het is echt heel mooi gemaakt. Het lijkt soms net of je echt een beetje in die tijd zit. Hoe ze dat hebben gedaan met dat... Dat 70 mm film, dat is echt heel mooi. Oh, echt prachtig.
0: Ja, heel leuk. Nou, ik ben heel benieuwd hoe dat... Ik heb wat stukjes gezien inderdaad, wat trailers hebben ze al lopen. Maar het ziet er inderdaad heel vet uit. Ik ga daar zeker even naar kijken.
1: Ja, heerlijk, dames. Ja. Het is lekker rot weer buiten. Zat leuk om lekker op de televisie te gaan kijken.
0: Lekker binge.
1: Heerlijk.
0: Dankjewel, Tom. Ik spreek je volgende week weer, hè.
1: Tot volgende week. Hoi. Hoi.

0: Nick en Simon en Rosanne. 9 minuten voor 10 betekent dat we er nog twee sowieso gaan draaien. Kijken wat er nog uitkomt tot 10 uur. Want na 10 uur is het tijd voor Emily. Die gaat lekker op volle toeren. Maar een platenkoffertje moet zo meteen worden afgerond. Er zitten 3 in. Die gaan, alle 3 gaan ze hartstikke lekker. En binnen nu en 4 minuten dan is de uitslag. Dus je kan nog 4 minuutjes stemmen op...
1: Vriendin van mij.
0: Rob de Nijs. Beetje meer. En je kan stemmen op... Van Paul Eduard.
1: Ja, ja.
0: Of ga je voor André Hazes en Paul de Leeuw met...
1: Droomland.
0: Droomland.
1: Droomland.
0: Mooi rustig afzakkertje, zo tegen 10 uur, moet ik zeggen. Ja, het einde van dit programma. Laat het weten, NPO Luister. Dat is de app die je moet gebruiken ervoor. Deze is lekker nieuw.

0: voordeel van dat ze tegenwoordig allemaal die korte liedjes maken, is dat je er meer kan draaien in een uur. Natuurlijk simpel. Is dat
1: gezellig ook.
0: Ja, zeker. Justin de Wild en Cheerio. We gaan er nog eentje doen, Tieners. En dan ronden we hem gelijk af. Want ik moet even naar het toilet namelijk. Dus
1: ja, ik zie alweer springen op je stoel. Of stuiter op je stoel bedoel ik. Dus we weten alweer genoeg.
0: Ja. Welke is geworden?
1: Met 40% van de stemmen.
0: Ja.
1: André Hazes en Paul de Leeuw met Droomland.
0: Prachtig. Ja, dat is een mooi liedje. Schitterend. Ja, en met de ogen dicht zeg maar heb ik de videoclip al in beeld. Het is echt zo'n top 1000 liedje. Ik kreeg net ook de vraag van wanneer is die weer? Nou, deze maand hebben we al de Stemweek.

0: Petros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De woning in Overasselt, waar deze week een beveiliger werd doodgeschoten, moet een jaar dicht. Dat heeft de burgemeester besloten. Ook mag een van de bewoners van het pand minimaal 2 weken lang niet in de gemeente komen. Of dat Jan G. van 28 is, werd niet bekendgemaakt. De burgemeester hoopt dat zo de rust terugkeert in het dorp. De nacht van maandag op dinsdag liepen tientallen gemaskerde mannen met wapens door Overasselt. Ze stopten bij de woning en schoten de beveiliger dood. 35 verdachten zijn opgepakt. In de omgeving zijn wapens gevonden. Rusland sluit het Goethe-instituut in Moskou en 2 andere vestigingen van het Duitse Taal- en Cultuurcentrum. Dat gebeurt als reactie op de Duitse maatregel om het Ruslandhuis in Berlijn en het Russische consulaat in Bonn te sluiten. Duitsland zegt dat Rusland achter de aanslagpoging met een drone zit op het vliegveld van Leipzig en greep daarom in. De Russische minister Lavrov zegt nu dat dat het einde betekent van de Duitse culturele aanwezigheid in Rusland. Het dodelijke slachtoffer van het geweldsincident gisteravond in Hoogeveen is een man van 45 uit Roemenië. De politie heeft 2 verdachten van 43 en 28 aangehouden, ook uit Roemenië. Agenten kwamen aan het begin van de avond af op een melding van een ruzie. Ze vonden een ernstig gewonde man. Hij overleed later aan zijn verwondingen. Volgens de politie lijkt het erop dat hij is doodgestoken, maar dat wordt nog onderzocht. Politie en justitie waarschuwen voor nog grotere cyberaanvallen door AI. Criminelen kunnen nog sneller organisaties hacken, data stelen en phishingmails versturen. Politie en justitie zien een nieuwe generatie jonge westerse cybercriminelen opkomen die zich daarmee bezighoudt. Dan het weer, veel bewolking en af en toe lichte regen. Later in het westen en zuiden droger met een beetje zon. Het is rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De files worden intussen snel korter. Je hebt nog wel een kwartier vertraging op de A4 van Den Haag naar Rotterdam voor de Benelux-tunnel. Er zijn een paar rijstroken dicht door een pechgeval. Op de A67 van Venlo naar Eindhoven staat bij Geldrop een pechgeval. Daardoor heb je daar bijna een half uur oponthoud. En op de A50 van Zwolle naar Apeldoorn sta je bij Epe 10 minuten in de file. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht heb je ook nog 10 minuten oponthoud. Dat is voor knooppunt Oude Rijn.
1: Emily Sleven.
4: Een hele goede morgen. 3:10.

0: Deel van ons hoop, liefde en vertrouwen.
1: Emily's leven. Op volle toeren. NPO. Sterren NL.
0: Nou, ik weet namelijk nog heel goed dat wij vanuit Spanje, dus ik met mijn gezin terug naar Nederland reden. Ik vond dat zoiets leuks om met de auto te gaan. Veel mensen die zullen waarschijnlijk wel denken van, hoezo, het vliegtuig is toch veel fijner. Nou, ik vond het zo gezellig met z'n allen. En onderweg naar huis zei mijn man, weet je, zullen we eens even naar de muziek van Jan Smit gaan luisteren? Nou, dat hebben we gewoon eigenlijk bijna tot het einde gedaan. Zoveel muziek dat deze man heeft. Maar ook zoveel herinneringen, weet je, die dan van vroeger weer komen. Dat je denkt, wauw. Nou, binnenkort is dat ook allemaal te zien. Onlangs natuurlijk vierde hij zijn 30-jarige jubileum. En dit weekend tussen 3 en 5 te horen hier bij ons. Met zijn muziekfeest op de radio. Nou, gisteren ben ik na Emily op volle toeren meteen naar iets spectaculairs gereden. Ik was namelijk bij de opnames van de symfonische sessies met Mart Hoogkamer. Ja, echt ongekend wat deze man doet. En 2 van zijn liedjes heeft hij in een klassiek jasje gestoken. Welke dat zijn, dat ga ik nog niet vertellen. Volgende week ga je dat allemaal zien en horen. 1 ding is zeker. Ik spaarde geen centen, maar heel veel mooie momenten samen met Mart Hoogkamer.

Als ik ergens ben waar ik niet wil zijn. Ik wil naar huis. Inderdaad, Henk Wijngaard met Alton Walls. Je hoort het hier bij NPO Sterren NL. Nou, mocht je helemaal uitgeput zijn van ja, het zwoegen en zweten op je werk. Nou, misschien wil je wel een keer een weekendje weg. Henk Wijngaard die heeft onlangs zijn eigen bankje gekregen waar je heerlijk kan uitrusten. En in de wijk Waterland in Stadskanaal staat het officiële Henk Wijngaard bankje. Nou, op dat bankje staat ook de tekst uit zijn liedje Vlam in de pijp. En even stop ik op een rustplaats langs die eindeloze baan. Nou, met een QR-code erbij en krijg je wat meer info over uiteraard Henk Wijngaard. Die eigenlijk niet kan wachten tot hij weer het podium op kan. Ja, als hij zich beter voelt, heeft hij verteld onlangs. Dan wil ik er weer zijn. Zometeen Roxy Dekker met haar Satisfier. Heb jij er eigenlijk één? Maar eerst de drie J's, want je zit in mijn hoofd.

Satisfyer. Nou, en vanavond staat ze 4 avonden lang met haar Satisfyer in de Ziggo Dome. Nou, nieuwe muziek ontdek je hier ook bij NPO Ster NL. Dit is namelijk een nieuwe naam bij ons. En ik moest ook echt even gaan kijken. Wie is zij eigenlijk? Haar naam is Denise Driana. En haar sound zit een beetje tussen Roxy Dekker en Senna Willems in.

gaan binnenkort eens even kijken of het ook honky-tonky is op de bankrekening van Rutger van Barneveld. Ja, hij heeft natuurlijk die grote hit en de andere hit die komt er ook gewoon weer achteraan. Maar binnenkort dus een intiem inkijkje in zijn leven. Want waar doet hij het nou eigenlijk allemaal van? Nou, dat gaan we binnenkort allemaal meemaken. Het is wel heel mooi om te weten dat het programma is begonnen toen de hit Zwoele Zomernachten er nog niet was. Dus tijdens de opnames kwam die hit. Nou, en ik denk dat hij het toen echt wel behoorlijk heeft uitgegeven. Ja, zo ga je een nachtje voor 60 euro, 70 euro naar een hotelletje, hè?

Luister dan, grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk...

0: René, kom mee. Het is tijd voor een vers kopje thee.
1: Toch blijft het grappig om René Vroeger horen zingen dat hij net een jonko op het balkon heeft geklapt. Ja, René Vroeger die krijgt een eigen documentaire, want hij staat al meer dan 40 jaar op het podium. Talloze hits, miljoenen verkochte platen. Is hij toch wel de pionier van de Nederlandstalige muziek. René Vroeger, I'm a Singer, is 25 oktober om 9:30 te zien op RTL4. En deze mannen die zijn zich aan het klaarmaken voor de grote kermis die eraan komt in Volendam. Zo spreken ze dat dan uit. Zij zetten de circus tent op z'n kop.
2: 1, 2, 3, hey!

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De woning in Overasselt, waar deze week een beveiliger werd doodgeschoten, moet een jaar lang dicht. Dat heeft de burgemeester besloten. Ook mag een van de bewoners van het pand minimaal 2 weken lang niet in de gemeente komen. Of dat Jan G. van 28 is, is niet bekendgemaakt. De burgemeester hoopt dat zo de rust terugkeert in het dorp. In de nacht van maandag op dinsdag liepen tientallen gemaskerde mannen met wapens door Overasselt. Ze stopten bij de woning en schoten de beveiliger dood. 35 verdachten zijn opgepakt en in de omgeving zijn wapens gevonden. Rusland sluit 3 vestigingen van het Duitse Goethe-instituut in het land. Het is een reactie op het sluiten van het Ruslandhuis in Berlijn en het Russische consulaat in Bonn door Duitsland. Die maatregelen zijn een vergelding voor de poging tot aanslag vorige maand op de luchthaven van Leipzig. Duitsland zegt dat Rusland daarvoor verantwoordelijk is. In München is gisteravond brand gesticht bij het hoofdkantoor van een defensiebedrijf en werden meerdere brandbommen gegooid op een bouwplaats voor het kantoor. De brand werd snel geblust en volgens het bedrijf heeft het pand geen schade opgelopen. Vanwege het incident zijn 2 mensen aangehouden. Een vrouw van 28 en een man van 38, beiden uit Bulgarije. De politie onderzoekt of de aanslag in München een politiek doel had. Bij een geweldsincident in Hoogeveen gisteravond is een Roemeense man van 45 omgekomen. De man werd eerst zwaargewond gevonden door agenten die een melding hadden gekregen van een ruzie. De Roemeen overleed later. De politie heeft 2 andere Roemenen aangehouden als verdachten. Ze zijn 28 en 43 jaar. Dan het weer, veel bewolking en af en toe lichte regen. Later in het westen en zuiden droger met een beetje zon. Het is rond de 22 graden. Morgen veel regen. Aan de kust gaat het hard tot stormachtig waaien. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan nog een paar opvallende files op de A2

A12 van Arnhem naar de Duitse grens heb je een kwartier vertraging voor de grens door controles. En op de A50 van Arnhem naar Eindhoven staat een auto in brand. Tussen de knooppunten Ewijk en Paalgraven kost dat je een half uur extra. De rechterrijstrook is dicht.

0: nou, mocht je niet helemaal wakker zijn geweest, dan ben je dat nu wel. Wat een energie heeft die Joey Nicolai met Tinto de Verano. Je hoort het hier bij NPO SterrenL. En hij staat op nummer 4. En dat in de belangrijkste lijst die er bestaat. En namelijk de SterrenL Top 25.
1: Emily Sleven. Op volle toeren. NPO. SterrenL.
0: Ik ben een beetje blijven hangen bij dat stukje ham waar hij het net eventjes over had. Oh, dat vind ik zo lekker. En dan met meloen. Oh. Maar goed, we gaan richting de lunch. Dan mag dat. Maar dat is geen excuus voor mij, want om 9 uur denk ik er ook aan. Nou, weet je waar de ruimte voor is? Voor verzoekjes. Nou, wat zou jij graag willen horen? Dat mag gewoon lekker egoïstisch voor jezelf zijn. Maar misschien ook voor iemand die je lief hebt. Dat je denkt, nou, ik zou diegene wel eens willen verrassen, want die luistert ook gezellig mee. Laat het dan eventjes weten via de NPO Luister-app. Nou, Henk Dissel, die komt eraan. Is klaar om te gaan chansen. Hoe dat zit, dat hoor je zo. Maar eerst is hier

en toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

En we kregen een nummer binnen van Haske. En hij wil graag namelijk zijn collega verrassen. Nou, waar verras je dan je collega mee? Nou, met muziek. En dan vooral de tapster uit Tijuana van Sander Kwarten. Nou, dat gaan we uiteraard doen. En morgen gaan we ook bellen met Sander Kwarten. Want hij geeft morgenavond zijn concert in 013 in mijn eigen stadje Tilburg. En ik ben heel erg benieuwd hoe het met de zenuw is.

0: Mijn naam, dat is Marina. Je hoort het hier bij NPO Sterren NL. Nou, Django die was onlangs te gast bij mijn lieve vriend en collega Jan Paparazzi. Nou, en daar vertelde hij een bizar verhaal dat tijdens een optreden ooit de stroom in één keer was uitgevallen.
1: De stroom viel uit.
2: De stroom viel uit?
1: Precies midden in mijn set.
2: Nee.
1: En kan gebeuren. Ja, dan sta je daar op het podium. Denk je ook bij jezelf, wat moet ik nu doen?
2: Wat nu? Wat heb je gedaan?
1: Ja, wat nu? Ja. Ik ben a cappella ben ik gaan zingen.
2: Oké.
1: Okay. Was wel hard zingen, ja, maar ja, zo hard ook niet.
2: Je bent niet voor niks de man met de koperen longen.
1: Dus, en toen bleek het gewoon dat een of ander iemand achter de schermen met een flesje water gewoon over het schroom heen had gegooid. Dat alles eruit klapte.
2: Een of andere stagiair of zo, weet je.
1: Ik hoorde dat het ene Jan was. Paparazzi of zo.
0: En die dacht, we zullen eens even kijken of deze man echt kan zingen. Nou, dat is hem natuurlijk gelukt. De man met de koperen longen, zoals Jan Paparazzi dat altijd zegt. Prima! Ja, hij lost het prima op door gewoon even lekker een stukje a cappella te zingen. Want hij kan dat echt. Nou, Jan Paparazzi, die hoor je vanmiddag weer met de Jan Paparazzi Show vanaf 4 uur. Nou, zometeen hoor je hier bij SterrenL de paradeplaat van Numidia en John West. Maar eerst Tino Martin, Lijnliefste.

0: Spannend zijn verlangen. Ik vind het zo goed. Ja, echt waanzinnig. Ik heb zo hard meegezongen hier in de studio. 9:30. En ik dacht, weet je wat? Naar welk nummer heb jij een verlangen? Laat het even weten via de NPO Luister-app. Gaan we nog even lepeltje, lepeltje?
1: Met jou wil ik lepeltje, lepeltje, lepeltje, lepeltje.

0: AfroTros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De woning in Overasselt, waar deze week een beveiliger werd doodgeschoten, moet een jaar dicht. Dat heeft de burgemeester besloten. Ook mag een van de bewoners van het pand minimaal 2 weken lang niet in de gemeente komen. Of dat Jan G. van 28 is, is niet bekendgemaakt. De burgemeester hoopt zo dat de rust terugkeert in het dorp. In de nacht van maandag op dinsdag liepen tientallen gemaskerde mannen met wapens door Overasselt. Ze stopten bij de woning en schoten de beveiliger dood. 35 verdachten zijn opgepakt en in de omgeving zijn wapens gevonden. Het OM moet van de rechter de namen bekendmaken van de artsen die om extra onderzoek hadden gevraagd in een euthanasiezaak. De ouders van Milou van 17 willen weten wie die artsen zijn. Het meisje uit Bavel kreeg 3 jaar geleden euthanasie vanwege uitzichtloos en ondraaglijk psychisch lijden. Dat traject verliep volgens de regels. Toch stuurde een groep van 14 artsen het OM een brief om de zaak te onderzoeken, terwijl ze Milou nooit hadden behandeld. De brief lekte uit, waardoor de ouders veel kritiek kregen en werden bedreigd. Rusland sluit 3 vestigingen van het Duitse Goethe-instituut in het land. Het is een reactie op het sluiten van het Ruslandhuis in Berlijn en het Russische consulaat in Bonn door Duitsland. Die maatregelen zijn een vergelding voor de poging tot aanslag vorige maand op de luchthaven van Leipzig. Duitsland zegt dat Rusland daarvoor verantwoordelijk is. Als eerbetoon aan Lionel Messi worden alle voetbalwedstrijden in Argentinië komend weekend na 10 minuten stilgelegd. Messi maakte deze week bekend dat hij stopt als international. Het grootste gedeelte van zijn carrière voetbalde hij met rug nummer 10. Messi speelde 207 interlands voor Argentinië. Dan het weer, veel bewolking en af en toe lichte regen. Later in het westen en zuiden droger met een beetje zon bij 22 graden. Morgen veel regen. Aan de kust gaat het hard waaien. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink.

0: Van de ANWB. Er staat file door Duitse grenscontroles. Op de A12 vanuit Arnhem heb je een kwartier vertraging tussen Zevenaar en de Duitse grens. En op de A76 is het oponthoud 5 minuten vanuit Geleen tussen knooppunt Kunderberg en de Duitse grens.
1: Emily Sleven.
2: Een hele goede

van de podcast zijn, dan ga ik je deze zeker adviseren. AD Hazes, jawel, van André Hazes en zijn zus Roxanne. En mocht je denken, Emily, ja, sorry, maar die podcast die staat gewoon in de top 15. Ja, inderdaad, dat is ook zo. Dit is echt een hele populaire podcast. Maar ja, voor hetzelfde geld, hè, heb jij dat nog nooit geluisterd? Toch een tip van Flip. Ga dat eens doen. Nou, goedemiddag, leuk dat je erbij bent. Zometeen hoor je Clouseau, jawel. Maar ook Danny Vroger en Mickey van Wijk. Maar eerst gaan we even op de Vespa. Achterop, jawel, bij Dave Dekker.

Kees met Dans voor mij hoort het hier op NPO Sterrenel Radio. Inmiddels 2 weken in onze prachtige lijst. De lijst der lijsten, de Sterrenel Top 25. Vorige week op 21, deze week op nummer 12. Gaat lekker, mannen. Zometeen BZN, maar eerst Fleming en WTOR.

Lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed?

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Minister Letschert van Cultuur zou Omroep Ongehoord Nederland uit het publieke bestel moeten verwijderen. Dat schrijft het commissariaat voor de media aan de minister. Aanleiding is de laatste rel rondom de omroep. In een online uitzending tonen ON-presentatoren en jullie begrip voor uitspraken van Hitler. Het commissariaat schrijft dat deze uitzending past in een patroon van het niet waarborgen van journalistieke kwaliteitseisen. Minister Letschert is al bezig met een onderzoek naar het mogelijk verwijderen van Ongehoord Nederland uit het bestel. Het aantal gevallen van het West-Nijl-virus in Nederland is in een week tijd gestegen van 3 naar 9. Alle patiënten kregen het van een besmette mug, meldt het RIVM. Een van de patiënten is vorige week overleden. Dat was iemand die ouder dan 75 was en ook een onderliggende aandoening had. Het West-Nijl-virus komt vooral voor bij vogels en muggen. Er is geen besmetting van mens tot mens mogelijk. Tientallen Afrikaanse migranten zijn vermoedelijk omgekomen bij hun tocht naar de Canarische eilanden. Spaanse hulpdiensten vonden vanochtend een boot bij Gran Canaria met 45 opvarenden. Ook waren er 5 doden aan boord. De opvarenden zeiden dat ze hun tocht een maand geleden waren begonnen in Gambia met 128 mensen. Dat betekent dat er onderweg 80 mensen zijn omgekomen. Waarschijnlijk zijn de lichamen overboord gegooid. Het OM moet van de rechter de namen bekendmaken van de artsen die om onderzoek vroegen naar een euthanasiezaak. De ouders van de 17-jarige Milou willen die artsen juridisch aanpakken omdat ze het proces in twijfel trokken, terwijl alles volgens de regels verliep. Het meisje uit Bavel kreeg 3 jaar geleden euthanasie vanwege ondraaglijk psychisch lijden. Dan het weer, veel bewolking en af en toe lichte regen. Later in het westen en zuiden droger, met een beetje zon. Het is rond de 22 graden. Morgen veel regen. Aan de kust gaat het hard tot stormachtig waaien. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan een paar opvallende files. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag heb je bij knooppunt Prins Klausplein een kwartier vertraging door een pechgeval. De rechterrijstrook is dicht. Op de A50 van Arnhem naar Apeldoorn is een auto met aanhanger geschaard. Bij de afrit Hoenderloo kost dat je een kwartier extra. Daar is ook 1 rijstrook dicht. En op de A12 vanuit Arnhem heb je voor de Duitse grens 10 minuten oponthoud door controles.

interesseert me echt geen ene reet van René Karsten en Rowan Hazen met Bestel Maar. Meeste muziek in de middag gaat beginnen tot 4 uur. De Kort en Klein Show.

niet. Het is, moet ik heel eerlijk zeggen, bedacht door de legendarische Erik de Zwart. Hij zei plots van jouw show heet Kort en Klein. Jij gaat de hits Kort en Klein draaien. Nou, dat ga ik zeker doen. De drie A's onderweg, Ferry de Lid en nu Ray Benjamin met Hypnose.

Ik heb zo meteen nog een lekkere Engelstalige krent voor je van Rob en Ferdy, oftewel Bolland en Bolland. Want Wait for the Sun komt eraan. Maar nu eerst Arne Jolsen met Julie.

Tegenwoordig zingt ze Er hangt iets in de lucht, amore. En dan kom je ook al snel bij deze, toch? Ik wil een man van Corrie Konings. En Mike Verstegen met de ex-paradeplaat Hartslag van je heupen. Ik heb een appje gekregen van... Ik duik even in de app, goed kijken. Een app van Gerard. Gerard wil heel graag muziek horen van Django Wagner. Hij gaat dit keer niet voor de nieuwe single Bachata Bailando, maar voor een classic van Django Wagner. Eenzaam, alleen en verloren. Aangevraagd door Gerard via NPO Luister.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De nabestaanden van het 17-jarige meisje Milou zijn tevreden met de uitspraak van de Haagse rechtbank van vanochtend. Die oordeelde dat het Openbaar Ministerie de namen moet vrijgeven van de artsen die in een brief vraagtekens hadden gezet bij de rol van de ouders bij de euthanasie van hun dochter. De ouders willen die 14 artsen juridisch aanpakken, maar hadden daarvoor de namen nodig. De rechtbank bepaalde vanochtend dat het OM die namen binnen 5 dagen moet vrijgeven. In een reactie zeggen de ouders van Milou dat er snel tuchtrechtelijke klachten worden ingediend tegen alle artsen. Minister Letchert van Cultuur zou Omroep Ongehoord Nederland uit het publieke bestel moeten verwijderen. Dat advies geeft het Commissariaat voor de Media aan de minister. Aanleiding is de laatste rel rond de omroep. In een online uitzending tonen presentatoren van ON eind juli begrip voor uitspraken van Hitler. Het commissariaat schrijft dat deze uitzending past in een patroon van het niet waarborgen van journalistieke kwaliteitseisen. Minister Letchert is al bezig met een onderzoek naar het mogelijk verwijderen van de omroep uit het bestel. De huidige El Niño kan de komende maanden uitgroeien tot de sterkste in de afgelopen 40 jaar. Dat zegt de weerorganisatie van de VN. Volgens die organisatie is er door het weerfenomeen wereldwijd een grotere kans op overstromingen en extreme hitte. De Spaanse hulpdiensten hebben bij Gran Canaria een boot met migranten ontdekt, van wie er 5 overleden waren. Hun tocht zou een maand geleden zijn begonnen in Gambia met 128 mensen aan boord. Dat betekent dat er onderweg 80 migranten zijn omgekomen. Dan het weer. Op de meeste plaatsen bewolkt met soms wat regen. In het westen en zuiden kan later vanmiddag de zon nog doorbreken. Het is 20 tot 23 graden. Morgen een onstuimige dag met veel regen. Vooral aan zee harde windstoten en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A12 Utrecht richting Arnhem. Tussen afrit Oosterbeek en knooppunt Waterberg staat 6 kilometer file met 10 minuten vertraging. En op de A50 Arnhem richting Apeldoorn gebeurde eerder een ongeluk tussen knooppunt Waterberg en afrit Hoenderloo. Ze zijn er nu aan het bergen, de rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je een kwartier tijdsverlies.

De grote doorbraak van Danny de Munk. De film, de hit en later nog de musical en alles wat er aan vast zit en omheen hangt. Deze Ik voel me zo verdomd alleen. En daarvoor nog Drink rode wijn van Donnie.

met Word Zeeman in de Kort en Klein Show. En Senna met Alles wat ik nodig heb, plus Thomas Bergen. Ik vind het zo'n goede plaat van Thomas Bergen. Ik kan er niet over uit als je de keuze had. Wat een beuker, wat een rammer. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Ik duik zo meteen weer in de Nederlandstalige Top 1000 voor de tweede keer vanmiddag. Een hit uit de Top 1000, afkomstig van Frans Bauer. Maar eerst over hits gesproken, Justin de Wild.

8000 met de Chinees op 845. De stemweek voor de nieuwe lijst zit er aan te komen, lieve mensen. En de lijst gaat los op zondag 11 oktober 2026. Zeer

0: Kaatsheuvel. Ik ben het sprookje uit Kaatsheuvel. Lara Mila en Had ik je maar nooit gezoend. En Circus Custers. Een hit uit de 80's uit onze schatkamer. Prachtig liedje heet Verliefd. Sieneke komt eraan met Heel Lekker Ding. Maar eerst nog Robert van Hemert en Donnie.
1: Ben niet

populair om van die disco-hits te maken met allerlei verschillende liedjes. Dit was de versie van Lobo, The Caribbean Disco Show. Vandaag de lekkere, foute discoplaat in de Kort en Klein Show. En de nieuwe van Mart Hoogkamer hoorde je met Kroegen in de Hemel. We komen steeds dichter bij de top 3 om 3. De drie grootste hits van deze dag hoor je zometeen net na 3 uur.

0: Hugo Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De grootste problemen met de droogte in Nederland zijn voorbij. Een crisisteam van de overheid zegt dat er geen watertekort meer is, maar dat de dreiging er nog wel is. Het team zegt dat...
1: Nederlandstalige muziek via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De grootste problemen met de droogte in Nederland zijn voorbij. Een crisisteam van de overheid zegt dat er geen watertekort meer is, maar dat de dreiging er nog wel is. Het team zegt dat de gevolgen van de droogte goed te merken zijn.

0: Nederlandse ambassadeur ontboden. Vandaag was er in het Spaanse parlement een debat over de situatie in de Spaanse exclave in Marokko. De nabestaanden van het 17-jarige meisje Milou zijn tevreden met de uitspraak van de Haagse rechtbank van vanochtend. Die oordeelde dat het OM de namen moet vrijgeven van de artsen die in een brief vraagtekens hadden gezet bij de rol van de ouders bij de euthanasie van hun dochter. De ouders willen die 14 artsen juridisch aanpakken, maar hadden de namen nodig. Van de rechtbank moet het OM die namen binnen 5 dagen vrijgeven. Het commissariaat voor de media zegt dat Omroep Ongehoord Nederland zo over de schreef is gegaan dat de minister de stekker uit de omroep kan trekken. In een online uitzending hadden de presentatoren begrip voor uitspraken van Hitler. Dan het weer. Veel bewolking en soms wat lichte regen. Later in het westen en zuiden droger en wat zon. Het is een graad of 22. Morgen veel regen en aan de kust kans op zware windstoten. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan nog niet veel files. Op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn tussen Kootwijk en Afrit Hoenderlo is de vertraging 10 minuten. A12 Arnhem richting Duitse grens, 5 minuten oponthoud. En op de A325 Nijmegen richting Arnhem voor Presikhaaf 5 minuten vertraging.

0: Pasen dagen. Schiet een beetje van hot naar her. Want we hebben een nieuwe rammer die binnenkomt op nummer 3. Het is de plaat van Yves Biddens, oud liedje van Clouseau. Ook gedaan door Quincy. Verlangen, ja, uit de beste zangers van afgelopen zaterdag. En die knalt nu al binnen op nummer 3. Nummer 2 is voor Dans voor mij van Team Rush Hour, Wesley Klein en Brace. En wie zien we vandaag in de top 3 om 3 op nummer 1? Dat is Tinto de Verano van Joey Nicolai.
1: De top 3 om 3, nummer 3.

3 september 2026. Team Rush Hour met Wesley Klein en Brace en Dans Voor Mij. En Yves Berendsen hoorde je op nummer 3. Zijn nieuwe single heet Verlangen uit De Beste Zangers.

Damien van Os. En die nieuwe plaat gaat heten Hard to Get. Hard to Get. Dat wordt de nieuwe van Damien van Os. En dit was Diamantenring. Niet zo bij mij van Wesley Klein. Zat daarvoor.

Amar en het kleine orkest met Laat mij maar alleen. Afgelopen maandag waren Russo en Samuel Welte te gast in de show van Emily Sleven. En ik moet zeggen, ik moest even wennen aan deze plaat, maar ik vind het me toch een goede plaat, zeg. Samuel Welte en Russo, de nieuwe single heet Boom.

0: Eerder vandaag werd bekend dat de gemeente Heumen de woning in Overasselt voor een jaar sluit. De grootste problemen met de droogte in Nederland zijn voorbij. Een crisisteam van de overheid zegt dat er geen watertekort meer is, maar dat de dreiging er nog wel is. De gevolgen van de droogte zijn nog goed te merken. Zo staat het water in rivieren lager dan normaal voor de tijd van het jaar. Er moet nog maanden veel regenen voordat dat probleem voorbij is. En op veel plaatsen is het grondwaterpeil te laag. Volgens het team kan het nog jaren duren totdat hersteld is. De Spaanse premier Sanchez heeft geen harde bewijzen dat Marokko verantwoordelijk is voor de stormloop van tienduizenden migranten naar Ceuta. Wel verwijt hij twee Marokkaanse ministers bepaalde onaanvaardbare uitspraken. En daarom heeft hij de Marokkaanse ambassadeur ontboden. Vandaag debatteerde het Spaanse parlement over de situatie in de Spaanse exclave in Marokko. De sluiting van het Amsterdam-Rijnkanaal in de nacht gaat niet door. Dat heeft Rijkswaterstaat besloten. Eerder zou het kanaal voor grote schepen en schepen met een gevaarlijke lading in de nacht dichtgaan, omdat er te weinig verkeersleiders zijn. Dat besluit viel verkeerd bij de branchevereniging. Dan het weer, veel bewolking en soms wat lichte regen. Later in het westen en zuiden droger en wat zon bij 22 graden. Morgen veel regen, aan de kust kans op zware windstoten. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De spits is begonnen met de meeste files in de Randstad. De langste files staan op de A6 en Emmeloord richting Jouren, tussen Lemmer en Sint-Afrit Sint-Nicolaasga, een kwartier vertraging. Daar ligt een afgevallen lading op de weg. De rechterrijstrook is dicht. A12 Arnhem richting Utrecht tussen Maren en Houten. Kwartier oponthoud. A16 Breda richting Rotterdam. Tussen de Moerdijkbrug en Knoopend Ridderkerk 10 minuten. En op de A27 Almere richting Gorkum tussen Beeldhoven en Knoopend Rijnsweerd. Nog 5 minuten vertraging, dat is de nasleep van een ongeluk.
2: Jan Paparazzi, 4 uur geweest op...

0: ook heel goed zingen. Het is voorbij, zong hij een paar jaar geleden. En daarvoor een van de hits van het afgelopen jaar, begin van dit jaar. Zij hoort bij mij, dat is mooi om te weten. Daar ben ik ook heel blij mee. Een hit voor Chris Cross Amsterdam, Jan Smit en Frans Bauer. Zij hoort bij mij. En we hadden ook nog de nieuwe single van Tino Martin en Billy Dans, die gezellige vent uit Amsterdam. En Tino uit Vinkeveen. En zij zongen Ik hoor niks geks. Ik hoor ook niks geks. Ik hoor een grote hit aankomen in de verte van die plaat.
1: Ja.
0: Dat gaat wel wat worden, denk ik, de komende weken. Ik hoor niks geks. Leuk gedaan, die plaat.

dus dat komt goed. Ik heb een paar plekken op de playlist zo tegen 5. Dus wat zou je graag willen horen? Laat het even weten in de app van NPO Luister. Dan kan ik dat eventjes opvullen met platen die jullie vandaag willen horen in dit radiospectakel, dit lifestyle magazine. Deze zogenaamde Jan Paparazzi Show. Zo hebben we hier Debbie Rademacher. Die zegt in een appje, en dat is net voor 4 binnengekomen. Corné had zijn jas al aan en die was weg. Dus ik dacht, ik pak hem er even bij. Janneman, zou jij Canyon willen draaien met Als ik maar bij jou ben? Die draai ik namelijk voor mijn grote liefde, die altijd naar jullie luistert. En ik wil altijd maar bij hem zijn. Ja, dat is heel herkenbaar. Bij hem of bij haar, Canyon.

plaat van Guus Meeuwis. Beetje onderschatte plaat eigenlijk van Guus. Deze plaat doet mij altijd wel wat, op de een of andere manier. He? Romantisch op donderdagmiddag in de Jan Paparazzi Show

Ik mag niet ontbreken in de laatste Jan Paparazzi Show vlak voor mijn korte vakantie volgende week. Een van mijn hoogtepunten wat dit betreft, fantastisch. Ik weet het zeker, de Kreuners en ik wil je!

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het merendeel van de verdachten die vastzitten in de zaak over Asselt zijn twintigers, zegt de politie. Ook zijn er een paar tieners bij. In de loop van dinsdag werden 35 mensen aangehouden uit Nederland, België, Frankrijk en Algerije. Ze worden ervan verdacht dat ze die nacht met zware wapens bij het huis waren van Jan G., die in verband wordt gebracht met drugshandel. Een beveiliger werd toen doodgeschoten. Eerder vandaag werd bekend dat de gemeente Heumen de woning in Overasselt voor een jaar sluit. Het kabinet stopt miljarden in innovatie. In gelekte begrotingsplannen staat dat 3,3 miljard in de nationale investeringsinstelling wordt gestopt. Daarmee moeten bedrijven zich kunnen ontwikkelen en het moet voorkomen dat ze uit Nederland vertrekken. Eerder al pleiten 70 economen en wetenschappers voor zo'n bank. Veel andere Europese landen hebben die al. Nederland heeft wel fondsen zoals InvestNL. Durfinvesteerders, pensioenfondsen en banken zouden hun geld sneller willen uitlenen als ook de overheid erachter staat. De Amerikaanse feminist, activist en journalist Gloria Steinem is overleden. Ze was een van de krachtigste voorvechters van de Amerikaanse vrouwenbeweging. Daarmee begon ze in de jaren 60. Ze schreef toen onder meer een essay over de bevrijding van vrouwen in New York Magazine. Ook zette Steinem zich in voor de legalisering van abortus. Uitgevers waren aanvankelijk niet geïnteresseerd in haar opvattingen en dus moesten die kenbaar maken op protestbijeenkomsten en manifestaties. Gloria Steinem was 92 jaar. Het weer: in het noorden bewolking en soms wat regen. In de rest van het land overwegend droog en zonnige periode. Tussen de 19 en 22 graden. Morgen is een onstuimige dag met aan zee enige tijd een harde tot stormachtige zuidwestelijke wind met windvlagen tot 90 kilometer. Gloria Steinem was 92 jaar. Het weer: in het noorden bewolking en soms wat regen. In de rest van het land overwegend droog en zonnige periode. Tussen de 19 en 22 graden. Morgen is een onstuimige dag met aan zee enige tijd een harde tot stormachtige zuidwestelijke wind met windvlagen tot 90 km per uur. Ook boven land waait

zongen de drieërs uit onze top 25. Morgenmiddag tussen 2 en 4, nieuwe rangen, nieuwe standen met Janneman. En de week daarna piep ik er even tussenuit en roept Marcel de top 25. Ja, dat weet hij nog niet, maar bij deze, als hij luistert. Marcel, volgende week ben je aan de beurt, jongen. Op de 11e september mag jij de top 25 doen. Marian, wat staat daar? Van der Kuil met UY, mooie chique achternaam. Die zegt, Jan, zou je iets willen draaien van Doe Maar, het liefste Belle Helene. Doe me denken aan mijn middelbare schooltijd namelijk. Nou, dat vind ik leuk. Een leuke reden. Dus reden genoeg om die vader even bij te harken. De wat ligt laag vandaag in de Jan Paparazzi Show. Laatste voor de vakantie, dus dan denk ik, ja, het komt allemaal wel goed. Anja is er ook bij, andere dame, Anja Lichtenberg. En die zegt, oh, dat is mooi voor deze plaat dan.

0: NL. En Jan, kom op man, draai die platen nog. Kijk, je mag kiezen. Of je draait een plaat van Jeroen van de Boom. Nou, wie draait van René Vroeger? Van Frans Bauer. Of een Gerrit Joling, dat zou ook leuk zijn. Of jij de plaat van Gordon. Nou, je mag zelf kiezen.
1: Dit is toch

Bert Lichtenberg, een hele goede middag in Almelo. Jij hebt een appje gestuurd een paar dagen geleden. Dat was maandagmiddag. En toen vroeg jij om een plaat van Benny Nijman van zijn laatste album. Uitgebracht in 2008. De plaat Tijd, Twijfel en Toekomst. Jij zei, dat vind ik een hele mooie plaat, Jan. En zou jij die eens willen draaien in jouw radioprogramma? Benny Nijman om 17:15 op donderdagmiddag. Dit is het prachtige nummer Tijd, Twijfel en Toekomst.

tijd. Wie kan er nog omgaan met de tijd? Tijd verdwijnt in rook tot as. Ijdele hoop op scherfglas. Heb ik ooit in liefde geloofd? Oh ja, in legion. Ik bedoel, het voelde zo. Maar er waren ook momenten van. Soms had ik ook momenten van. Een déjà vu? Wie weet. Ik, een avonturier. Misschien. Of dit met jou het daglicht verdragen kan. Waarom niet? Maar maak je geen illusie. Maak je geen illusies en geniet van het moment. Kom, zullen we gaan?

Onze toekomst. Ach, het noodlot ligt nog zo ver in het verschiet. Als het zijn moet, heeft het zo moeten zijn. En als het dood moet, heelt de tijd opnieuw de pijn. Weet je nog die man die zong over die vrijgezel die nooit ging slapen? Ga met me mee en ik laat je alle sterren zien. Maar alsjeblieft, maak je geen illusie. En probeer te genieten van het moment. Laten we alsjeblieft intens genieten van ieder gegeven.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Binnen een paar dagen wordt duidelijk of Omroep Ongehoord Nederland in het publieke bestel mag blijven. Minister Letchert van Media laat weten dat ze snel een beslissing gaat nemen die ze eerst met de leiding van de omroep wil delen. Na het weekend maakt ze haar besluit openbaar. Bronnen rond de coalitie en het kabinet zeggen dat het vrijwel zeker is dat de minister zal beslissen dat de omroep zijn licentie kwijtraakt en niet meer mag uitzenden als publieke omroep. Vandaag liet het commissariaat voor de media weten dat de rechtse omroep niet meer voldoet aan de wettelijke eisen. In België zijn 3 Nederlanders opgepakt bij een drugslab in een huis. Het zijn mannen tussen de 41 en 45 jaar. Het lab werd gevonden bij een huiszoeking in Pelt, net over de grens bij Valkenswaard. De inval werd gedaan vanuit een Nederlands onderzoek. Ongeveer 20 Nederlandse en Belgische politieagenten waren aanwezig bij de huiszoeking. In het lab werd een chemische stof gemaakt dat gebruikt kan worden als versnijdingsmiddel bij cocaïne. Op het Indonesische eiland Java hebben in 3 dagen tijd meer dan 1700 mensen een zware voedselvergiftiging opgelopen door het eten van een bedorven schoolmaaltijd. Leerlingen en docenten van een middelbare school in Midden-Java kregen last van diarree en braken na het eten van gegrilde kip. Dinsdag werden 644 leerlingen van een kostschool in Oost-Java ziek en op een andere school werden gisteren 49 leerlingen ziek na het eten van gebakken rijst. Ook op Sumatra werden honderden schoolkinderen ziek. De schoolmaaltijden in Indonesië zijn gratis. Mogelijk is dat van invloed op de kwaliteit. Het weer: in het noorden bewolking en soms wat regen. In de rest van het land overwegend droog en zonnige periode. Het is tussen de 19 en 22 graden. Morgen een onstuimige dag met aan zee enige tijd harde tot stormachtige zuidwestelijke wind met windvlagen tot 90 km per uur. Over land waait het ook stevig. Het is bewolkt, trekken buien over, temperatuur 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De dagelijkse files worden langzaam wat korter. De meeste staan nog in de zuidelijke helft van het land. De langste files staan op de A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Schiphol en knooppunt Burgerveen. 20 minuten vertraging door een auto met pech. A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Beverwijk en Akersloot een kwartier vertraging. Het wegdek is daar beschadigd, de spitsstrook is daardoor dicht. A12 Arnhem richting Den Haag tussen Bunnik en Harmelen een half uur extra reistijd. A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam een kwartier vertraging.

is de voicemail van Jeroen van de Boom. Gelieve niet in te spreken als u Jan Paparazzi heet. Want Jan, wanneer draai je nou eens mijn nieuwe plaat?

0: Neem dat mooie nummer Nooit meer zonder jou, dat is mooi. Maar ook dit is wat mij betreft kippenvel. Want ik wil het draaien in de wetenschap dat er niemand is, echt niemand, zoals jij.
1: Soms

0: Suzanne en Freek en ken je dat gevoel? Twee plaatjes na 6:30 vandaag. Komt net een appje binnen trouwens van iemand die zegt... ik voel me een beetje ziekjes vandaag. Zou je een plaat voor me willen draaien, Jan van Kadans? Ik ben een beetje ziekjes. Ach, vervelend. Ga ik zo meteen even draaien dan? Dat komt er allemaal aan. Ik ga dan... ik ga zo meteen een leuke plaat voor je draaien. Voor degene die... Anton is dat. Die komt net binnen en ik ga zo meteen een plaat voor hem draaien. Maar eerst ga ik even 6:30, 7:30 ervoor. Vandaag op deze donderdagavond weer een hele mooie plaat uit mijn eigen collectie. En ik heb er altijd een hele goede plaat gevonden. Ik kwam er bij toeval achter eigenlijk toen ik een oud radioprogrammaatje afluisterde. Dat is een van mijn vele hobby's. Ik heb er een aantal. En dit is een van mijn vele hobby's. Oude radioprogramma's afluisteren en archiveren. En toen werd in een programma van Radio 819, de zeezender, in 1989 deze plaat gedraaid. En ik vond het gelijk al een goede plaat. Ik heb hem jaren geleden al eens eerder gedraaid in 6:30, 7:30, maar heel lang geleden. En ik dacht, vandaag doe het weer eens een keertje. Want ik vind het namelijk een superplaat van een Nederlands duo. Het duo Hardware. En de plaat die ik ga draaien heet Als Man Alleen. Dat heb ik echt een hele goede plaat gevonden. Ik hoorde hem toen dus in dat oude radioprogramma. Ik kende de plaat niet, het is nooit een hit geworden. Maar ik denk, ik ging even op onderzoek uit. En ik heb hem gevonden uiteraard ook nog op een cd'tje. En ik heb het singeltje ook nog, ja, dubbelop. En dubbelop is eens zo dik, dames en heren. Denk daar maar even aan vanavond. Hardware, dat was een duo bestaande uit Jacques van Eyck. Dat was de man. En de dame heette Jolanda Nijkamp. En ze maakte plaatjes in 1987, 1988. En ook nog een paar plaatjes voor de Duitse markt. Maar of dat nou een succes geweest is, denk ik niet eigenlijk. En die Jacques van Eyck heeft ook nog een paar solo-singeltjes gehad in de jaren 70, eind jaren 70. Onder andere het nummertje Doing the Bob. Nog een hitje geweest ook destijds, in augustus 1978. En hij heeft dingen gedaan voor onder andere Wolter Kroes, weet ik uit eigen ervaring, heeft Wolter me gezegd. Nou, die Jacques van Eyck is overleden. Wat er met Jolanda is gebeurd, weet ik niet. Jolanda Nijkamp, maar ze hebben een hele mooie plaat gemaakt. En ik vind deze energie die in deze plaat zit, vind ik echt fantastisch. En de tekst ook niet te vergeten. Als man alleen, uit mijn eigen collectie. Vandaag in de dagelijkse radiorubriek.
1: 6:30.

goede plaat vind ik het duo Hardware en Als Man Alleen. Geflopte single uit 1989. En dan voor Andoon, die een beetje ziekjes is vandaag. Ja, hij ligt te hoesten en te proesten in bed. Of ik een plaat wil draaien, ik mocht zelf iets uitkiezen. Andoon, jongen, je bent een beetje ziekjes. En ik denk dat ik je met deze plaat een klein beetje opvrolijk.

Marco. Bam, bam, bam. Marco Hitmaker en Loesu uit de top 25. En daarmee komt er bijna een eind aan de show van Janneman voor vandaag en voor de komende week. Want vanaf maandag neemt Perry het 4 dagen over. Dan zit ik 4 dagen in het altijd gezellige, zonnige Marbella in Zuid-Spanje. En deze plaat wil ik per se even draaien. Ik heb namelijk nog helemaal geen Marco gedraaid. En ik blijf dit een van zijn beste platen vinden.

0: Wat een plaat dit, hè? Van liefde. Hij heeft zulke mooie platen gemaakt. En je hoort er eigenlijk te weinig van, vind ik, van Marco Borsato. Daarom draai ik iedere middag wel een plaat van Marco. En dit was Stapel op jou aan het eind van show van Janneman voor deze donderdag. Dus de donderdag de 3e september, lieve luisteraars van Sterren NL. Morgen ben ik er met de top 25. Ik ben er uiteraard zaterdagmiddag tussen 3 en 5 met onze grote vriend uit Volendam, Jan Smit. En zondagmiddag met de Schatkamer tussen 5 en 6. En dan vanaf maandag neemt Perry het over tot en met donderdag. En dat doe ik volgende week weer de top 25. Dus ja, uiteindelijk ben ik maar een paar dagen weg van deze gezellige zender. Kan dit niet lang zonder jullie allemaal. Maar ja, voor dit moment is het inpakken en wegwezen. We gaan de Bietenbrug.
1: Ja, het is voorbij gevlogen.
0: Dat kan je wel zeggen, vanaf 4 uur klimaatneutraal.
1: De show van Janneman.
0: We gaan digitaal uitchecken. Ik ga mijn snor drukken, spreekwoordelijk, hè, uiteraard.
1: Ik beloven.
0: En ik zeg allemaal.
1: Luister morgen als het kan.
0: Dat zou leuk zijn, morgenmiddag om 2.

0: Avrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Robert Walters met het NOS Journaal. De burgemeester van onder meer Overasselt snapt dat inwoners een structurele oplossing willen voor het geweld in een dorp. Dat zei hij bij een persmoment. De woning is per direct een jaar gesloten. Het permanent sluiten van de woning is nu niet mogelijk, zegt de burgemeester. Hij sloot het pand al meerdere keren de afgelopen jaren. Hij zegt ook dat de gemeenschap in Overasselt tijd nodig heeft om de gebeurtenissen van deze week te verwerken. Eerder vandaag werd bekend dat er in de zaak voornamelijk twintigers zijn aangehouden, maar ook een paar tieners. De overheid moet haast maken om problemen door watertekort tegen te gaan. Dat zegt de Algemene Rekenkamer. Droogte is een structureel probleem en de politiek zit er niet genoeg bovenop, vindt de controleur van het kabinet. Veel projecten tegen watertekort lopen jaren vertraging op. En dat leidt tot schade voor boeren, industrie en natuur. De Rekenkamer denkt dat die schade in de miljoenen, zo niet miljarden, loopt. Binnen een paar dagen wordt duidelijk of Omroep Ongehoord Nederland in het publieke bestel mag blijven. Minister Letchet laat weten dat ze snel een beslissing neemt. Bronnen rond het kabinet zeggen dat het vrijwel zeker is dat de omroep zijn licentie kwijtraakt. Op de 12e dag van de Vuelta is Jacob Omrzel als eerste de finish overgekomen. De Sloveen is met zijn 20 jaar de jongste renner uit het peloton. Barreda werd tweede, Butrago derde. Rode truidrager Mas kwam in 3 minuten later binnen dan Omrzel. Vandaag stond er een lastige bergrit over 167 kilometer op de planning. In het algemeen klassement is Omrzel de grootste tijger van de dag. Hij klimt naar plek 6. Het weer vanavond af en toe zon en een enkele bui. Morgen vooral in het noorden veel regen en aan de kust gaat het flink waaien. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Drie Nederlandse mannen zijn in België opgepakt bij een drugslab in een huis. De politie deed er een inval na een Nederlands onderzoek. In het lab werd een stof gemaakt om cocaïne mee te versnijden. Ook in Valkenswaard was er een inval in hetzelfde onderzoek. Daar werden spullen gevonden om drugs mee te maken. Het kabinet stopt miljarden in innovatie. In gelekte begrotingsplannen staat dat 3,3 miljard... in de nationale investeringsinstelling worden gestopt. Daarmee moeten bedrijven zich kunnen ontwikkelen. Eerder pleiten 70 economen en wetenschappers al voor zo'n bank, onder wie deze expert.
3: Dit gaat in ieder geval helpen. Hè. Het is niet dat wij nu dit probleem in één klap kunnen oplossen. Maar er wordt in ieder geval aan gewerkt door financiering te verschaffen voor dit soort bedrijven.
2: Nederland heeft wel fondsen zoals InvestNL. Maar geldschieters zouden meer gerust zijn als ook de overheid erachter staat. Binnen een paar dagen wordt duidelijk of Omroep Ongehoord Nederland in het publieke bestel mag blijven. Minister Letchert laat weten dat ze snel een beslissing neemt die ze eerst met de leiding van de omroep deelt. Bronnen rond het kabinet zeggen dat het vrijwel zeker is dat de omroep zijn licentie kwijtraakt. Vandaag liet het commissariaat voor de media weten dat de omroep niet meer voldoet aan de wettelijke eisen. Onder meer nadat hoofdredacteur en commentator een begrip hadden getoond voor uitspraken van Hitler. Op de 12e dag van de Vuelta is Jacob Ommerzel als eerste de finish overgekomen. De Sloveen is met zijn 20 jaar de jongste renner uit het peloton. Commentator Andries Leijman.
4: Nu is er dus een nieuw talent opgestaan. Ommerzel, die ook klimt in het klassement, stond 10e en gaat waarschijnlijk naar plek 6.
2: Rode truidrager Mas kwam 3 minuten later binnen dan Ommerzel en blijft aan de leiding. Het weer vanavond, af en toe zon en een enkele bui. Morgen vooral in het noorden veel regen. En aan de kust gaat het flink waaien. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

Zij me nog, we zouden dit niet moeten doen. Maar alles wat ze daarna zei, dat ben ik al vergeten. Verloor mezelf na die ene zoen. Dingen gebeuren, dat heb jij al lang geweten. Maar jij bent wat ik

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. De politie heeft ook vandaag meerdere wapens gevonden in het onderzoek naar geweld in Overasselt. Verslaggever Marieke de Vries over die vondst.
3: Die worden meegenomen in het onderzoek naar de schietpartij hier in Overasselt, zegt de politie. Waar ze zijn aangetroffen, om wat voor wapens het gaat, daar zijn verder nog geen mededelingen over gedaan.
2: Voor de schietpartij zitten 34 mensen vast. De burgemeester heeft de woning voor een jaar gesloten. Het lichaam van oorlogsmisdadiger en voormalig Bosnisch-Servisch legerleider Ratko Mladic is aangekomen in Servië. Mladic overleed vorige week in Den Haag, waar hij een levenslange straf uitzat voor onder meer de genocide in Srebrenica. Daarbij werden meer dan 8000 Bosnische jongens en mannen vermoord. Servië wilde Mladic met de hoogste eer begraven, maar kreeg daarop forse kritiek van de EU. De president van het land zegt nu dat het geen staatsbegrafenis wordt, maar er is wel een militaire dienst en een mogelijkheid voor het nemen van afscheid. De man die zijn moeder doodde in Den Haag en daarna het huis in brand stak, moet, als het aan het OM ligt, tbs met dwangverpleging krijgen. Een celstraf voor de 20-jarige is niet mogelijk, zegt deze verslaggever van Omroep West.
4: Hij is onderzocht in het Pieter Baan Centrum en daar is vastgesteld dat hij schizofreen is, dat hij destijds in een psychose zat en dat hij dus volledig ontoerekeningsvatbaar was. En dat betekent dan dat er geen celstraf kan volgen.
2: Over 2 weken doet de rechtbank uitspraak. De overheid moet haast maken om problemen door watertekort tegen te gaan. Dat zegt de Algemene Rekenkamer. Droogte is een structureel probleem en de politiek zit er niet genoeg bovenop, vindt de controleur van het kabinet. Veel projecten tegen watertekort lopen jaren vertraging op. Dat leidt tot schade voor boeren, industrie en natuur. De Rekenkamer denkt dat die schade in de miljoenen, zo niet miljarden euro's, loopt. Het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Morgen vooral in het noorden veel regen bij maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Robert Walters met het NOS Journaal. Bij Volkswagen gaan 50.000 banen verdwijnen. De raad van commissarissen van het bedrijf staat achter de plannen om 4 fabrieken in Duitsland te sluiten. De reorganisatie moet het bedrijf weer concurrerend maken. Minister Letchert zegt dat ze binnen een paar dagen laat weten of Ongehoord Nederland door mag als publieke omroep. Vandaag werd bekend dat de omroep niet meer voldoet aan de wettelijke eisen. Politiek verslaggever Roel Bolsius.
3: Bronnen binnen de coalitie en rond het kabinet laten ons al weten dat het besluit zal zijn de omroeplicentie van Ongehoord Nederland in te trekken. Ze zal eerst in gesprek gaan met Ongehoord Nederland, het nieuws daar brengen. Dan zal ze het besluit officieel maken en naar buiten brengen.
2: Al jaren zijn er problemen bij Ongehoord Nederland. Op het Indonesische eiland Java hebben in 3 dagen tijd meer dan 1700 mensen een zware voedselvergiftiging opgelopen door het eten van een bedorven schoolmaaltijd. De schoolmaaltijden worden in bulk gemaakt, zegt correspondent Mustafa Margari.
4: Waardoor veel van die bedrijven producten van laag kwaliteit aankopen of op andere manieren de kantjes ervan aflopen om meer geld in eigen zak te houden. Komt er ook nog eens een boel corruptie bij kijken. Voormalig hoofd van dit maaltijdenproject is opgepakt voor corruptie. Kortom, allemaal zaken die ten koste gaan van de gezondheid van veel kinderen.
2: Zo kregen leerlingen last van diarree en braken na het eten van gegrilde kip. Een proef met een ontmoetingsplek voor daklozen in Nijmegen is mislukt. In de eerste instantie hielp het om het aantal hangende daklozen op straat terug te dringen. Daarna werd de overlast op de ontmoetingsplek heel groot. Er kwamen veel dealers, drugsgebruikers en mensen van buiten de stad op af. De plek gaat sluiten. Het weer vanavond is het op de meeste plaatsen droog en enkele opklaringen. Vannacht koelt het af naar zo'n 18 graden. Morgen vooral in het noorden veel regen. Aan de kust gaat het flink waaien. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: zo 5-6 uur later. Hey. Mijn papa zet de mol voor de kater. Hey. Wij gaan nooit meer slapen. Hey. Maak mijn moeder niet trots. Hey. We groeien nooit op. Hey. Alles op de
1: mof.
0: We geven geen
1: fuck.
0: Ze kennen mij bij de bar. Ik ben met de mar. De barkeeper is van de star.
1: Huh?
0: Lieve jongens, we gaan veel te hard. Stop.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft ook vandaag meerdere wapens gevonden in het onderzoek naar het geweld in Overasselt. Al dagen worden er wapens gevonden na de schietpartij bij een huis begin deze week. Tientallen gewapende mannen kwamen met zware wapens naar het huis en daar werd een beveiliger doodgeschoten. De burgemeester heeft de woning voor een jaar gesloten. Inwoners van Overasselt zien liever een structurele oplossing. In de zaak zitten 34 mensen vast, voornamelijk twintigers. De reorganisatie bij Volkswagen kan doorgaan. De Raad van Commissarissen heeft ingestemd met het plan om 4 fabrieken in Duitsland te sluiten. Dat zou betekenen dat er 50.000 banen verdwijnen bij de autofabrikant. De afgelopen dagen was er veel discussie binnen het bedrijf, maar toch stemden de commissarissen vanavond unaniem voor. Of en wat er is veranderd aan de plannen is niet bekend. Volkswagen verkeert al jaren in zwaar weer. De reorganisatie moet het bedrijf weer concurrerend maken. Een proef met een ontmoetingsplek voor daklozen in Nijmegen is mislukt. In eerste instantie hielp het om het aantal hangende daklozen op straat terug te dringen. Daarna werd de overlast op de ontmoetingsplek groot. Er kwamen veel dealers, drugsgebruikers en mensen van buiten de stad op af. De plek gaat sluiten. En een Nederlander heeft de Ig Nobelprijs gekregen voor het begraven van duizenden onderbroeken. Elk jaar worden de prijzen uitgereikt aan wetenschappers die met hun onderzoeken mensen aan het lachen maken en aan het denken zetten. De Nederlandse hoogleraar liet de onderbroeken maanden later weer uit de grond halen. Het grootste deel was afgebroken door micro-organismen en dat duidt op een gezonde bodem. Vorig jaar kreeg een onderzoek naar de favoriete pizza van de regenbooghagedis een Ig Nobelprijs. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Vannacht koelt het af naar zo'n 18 graden. Morgen in het noorden veel regen. Aan de kust kan het flink gaan waaien. Het wordt 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Bij een containerterminal in Vlaardingen heeft de politie 15 verstekelingen uit een vrachtwagen gehaald, onder wie 2 minderjarigen. Over hun nationaliteit is nog niets bekend. Alle personen zijn aangehouden en worden medisch gecheckt. De vrachtwagen was afkomstig uit Turkije. Ook de chauffeur is aangehouden. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen, maar het kabinet zet wel belangrijke stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. De maatregelen levert veel winst op voor de natuur en het leidt tot een forse daling van de stikstofuitstoot. Toch zal er volgens het planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. Een proef met een ontmoetingsplek voor daklozen in Nijmegen is mislukt. In eerste instantie hielp het om het aantal daklozen op straat terug te dringen. Daarna werd de overlast op de ontmoetingsplek groot. Er kwamen veel dealers, drugsgebruikers en mensen van buiten de stad op af. De plek gaat sluiten. Een Nederlander heeft de Ig Nobel Prize gekregen voor het begraven van duizenden onderbroeken. Elk jaar worden de prijzen uitgereikt aan wetenschappers die met hun onderzoeken mensen aan het lachen maken en aan het denken zetten. De Nederlandse hoogleraar liet de onderbroeken maanden later weer uit de grond halen. Het grootste deel was afgebroken door micro-organismen. Dat duidt op een gezonde bodem. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Het koelt vannacht af naar een graad of 18. Straks, morgen, vooral in het noorden veel regen. Aan de kust gaat het flink waaien. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Annet Schut met het NOS Journaal. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog twee lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Volgens getuigen ontstond er paniek op de boot toen de golven tegen de boot aansloegen. Niet lang daarna begon het schip vol te lopen, waarna het omsloeg. De kapitein en de 7 bemanningsleden zijn opgepakt. Bij een containerterminal in Vlaardingen heeft de politie 15 verstekelingen uit een vrachtwagen gehaald, onder wie 2 minderjarigen. Over hun nationaliteit is nog niets bekend. Alle personen zijn aangehouden en worden medisch gecheckt. De vrachtauto was afkomstig uit Turkije. Ook de chauffeur is aangehouden. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen, maar het kabinet zet wel belangrijke stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. Dat levert veel winst op voor de natuur. Het leidt tot een forse daling van de stikstofuitstoot. Toch zal er volgens het planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. De Ig Nobelprijs is gegeven aan een Nederlander die in een onderzoek naar begraven onderbroeken. Die werden door micro-organismen in de bodem afgebroken. Dat aantoonde dat de bodem gezond was. De prijs gaat elk jaar naar wetenschappers die met hun onderzoeken mensen aan het lachen maken en aan het denken zetten. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Het koelt af naar zo'n 18 graden. Morgen vooral in het noorden veel regen. Aan de kust gaat het flink waaien. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Bij een containerterminal in Vlaardingen heeft de politie 15 verstekelingen uit een vrachtwagen gehaald, onder wie 2 minderjarigen. Over hun nationaliteit is nog niks bekend. Alle personen zijn aangehouden en worden medisch gecheckt.